leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sugar. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een

vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels

Ons is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen.

President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
2: Dat groeit maar door.
0: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

The Babysitter Circus. Everything is gonna be alright. Dat geldt misschien wel voor de zomer van dit jaar. Alhoewel, als het om de boeren gaat, dan zou het wel een beetje mogen gaan regenen. Dat heeft het deze week natuurlijk wel een klein beetje gedaan. Maar ja, als het dan vervolgens, zoals afgelopen woensdag, weer 34 graden is, dan is al dat vocht ook heel snel verdampt. Rij je nu door de Achterhoek, zie je een beetje van de grond mist. Het is nog een beetje nevelig. Fris werd al gezegd door collega Jeroen Berends op de redactie. Toch kun je vandaag de korte broek zeker aantrekken. 25 graden ligt wel in het verschiet. Gerrit Vosters heeft straks om 8:30 de details voor je. In dit uur dit en dat van alles wat krijg je muziek van onder meer de Simple Minds, van Ace of Base, van Maan en Jennifer Lopez. En natuurlijk het laatste nieuws uit de Achterhoek, dat krijg je straks rond 8:30. Nou, dan ben je alweer aardig op de hoogte met wat je dit uur te wachten staat. En na de Babysitter Circus is het tijd geworden voor de Banners en Someone.

gingen terug naar de jaren 70 met BZN en Don't Say Goodbye. Zaterdagochtend, Radio Ideaal heb je aanstaan. Over een kwartiertje krijg je het laatste nieuws uit de Achterhoek. En natuurlijk hoor je de beste muziek uit de afgelopen pakkenmeet. 60 jaar aan pophistorie die we hier inmiddels hebben staan. En later natuurlijk aandacht voor wat de andere media schrijven met onder meer aandacht voor de bosbranden die Frankrijk teisteren. En eerst krijg je Eros Ramazzotti en Cosse della Vita. De gitaren zijn erbij, maar tempo is toch rustig om bij wakker te worden. Met wat Italiaanse en stiekem dan ook wel weer wat zomerse klanken.

Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. Radio Ideaal.

0: Marie-Claude.
1: Een van de eerste singles van Manen. Ze huilt, maar ze lacht. Je hoorde met dit en dat van alles wat. Dadelijk in het regionieuws aandacht voor de gemeente Bronckhorst. Een doortrapgemeente. En dat heeft te maken met fietsen, hoe dat zit. Je hoort het zometeen in het regionieuws om 8:30. Daarna ook de weerupdate met weerman Gerard Vossers. Eens kijken of de zon er nog goed door gaat komen. Het valt misschien nu nog een beetje tegen als je rond kijkt.

0: Jennifer Lopez en Enid Fanny met recht zomersklanken zo hier in de zaterdagochtend bij Radio Ideaal. Het is tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek, want we hebben inmiddels al 8:30 en een beetje op de klok staan. Ik ben Björn Kummeling, goedemorgen. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leon Wasselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. De wijnranken op het Oerlegoed hangen vol druiven en volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden. Voor de druiven hoeft het niet meer te regenen, zei Wasselink tegen Regio 8. Hij combineert wijnbouw met akkerbouw. Zijn mais heeft wel last van de droogte. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud mysterie opgelost. Gerwin Rijns uit Baak zag namelijk vorige week bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het een gestolen stolpenstein uit Zutphen te zijn. Die verdween in 2018. Een stolpenstein is een kleine gedenksteen en wordt geplaatst in de stoep bij de laatste woning van mensen die slachtoffer werden van het naziregime. Rijnse vond het metalen plaatje langs de N314. Hij nam contact op met de stichting. Die heeft inmiddels al een nieuwe stolpenstein gelegd. De oude gaat naar de huidige bewoners van het huis. En de gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt gefietst in kleine groepen in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan via een appgroep. De details vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Voor het weer gaan we naar Gerrit Vossen.
1: Het weer in de regio.
2: Afgelopen nacht was het helder en kon het ook flink afkoelen. De temperaturen lagen rond de 9 graden in de Achterhoek. Maar vandaag wordt het weer een zonnige dag. De zon zagen we vanmorgen al bij tijds opkomen. En de temperaturen zullen ook vrij snel oplopen. Later op de ochtend dan is het al sowieso alweer 20 graden. En vanmiddag dan zijn er flinke zonnige perioden. Ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. En dan wordt het bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind 25 tot lokaal zelfs nog weer 27 graden. Vanavond klaart het op en is het nog een tijdje aangenaam. Maar als de zon eenmaal ondergaat, dan koelt het wel snel af. En komende nacht is het dan helder en liggen de minima rond de 11 graden. Zondag begint ook zonnig, al is er wel wat sluierbewolking. Bij een naar oost draaiende wind wordt wel warmere lucht aangevoerd. En het kwik zal ook snel oplopen. En morgenmiddag

zijn er zonnige perioden met slechts een paar wolkenvelden en bij een zwakke tot matige oost- tot soms noordoostenwind wordt het aan 27 tot lokaal zelfs 29 graden. In de nacht naar de maandag is het dan ook niet koud met een graadje of 17. En maandag dan is de wind zuidelijk en dan komt er nog meer warme lucht naar ons toe. De temperaturen lopen dan ook snel op en dan kunnen we een tropische waarde verwachten van 30 tot 32 graden. Laat op de dag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft overdag sowieso droog. Pas in de avond, maar vooral in de nacht naar dinsdag, dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Dinsdag, dan hebben we ook nog te maken met wat buien. Maar verder, de rest van de week komen we in iets koelere lucht. We gaan richting de 25 graden. Maar de kans op een bui blijft voorlopig ook na de dinsdag erg klein.

Hi, ze hadden zijn, dat was even een beetje in dit en dat van alles wat. Lekker die muziek uit de jaren 90. Mooi decennium om in opgegroeid te zijn. Toen kon nog ongeveer alles. En stond vooral niet meteen alles online. Michael McDonald hoor je nu. Sweet Freedom, verder terug in de tijd. 1985.

Kom aan, sorry, en don't you forget about me. Daarvoor Abel en onderweg Rutger van Barneveld nu. Wat gezelligheid. De zoele zomernachten, nou, die blijven maar aanhouden. En we hoorden van weerman Gerrit Vossen dat het ook nog wel even zo blijft. Die hoorden we hier in dit en dat van alles wat. Dus dadelijk aandacht voor wat de andere media schrijven op deze zaterdagochtend.

0: Nou, collega Jeroen Beres vliegt weg op de redactie. Ja, veel plezier, hè? Ja, goed weekend. Oké, dat was Jeroen. Tijd geworden voor...
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: Jeroen gewisseld voor Jesper Giezen. Jesper, goedemorgen. Oh ja, even en, ja, wat, ja, je praat maar, hard, maar zonder microfoon wordt het lastig. Ik zal beginnen vandaag met Trouw. Protesten in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir worden hard neergeslagen. Islamabad wil de regio namelijk onder de duim houden. Ook vanwege het conflict met India om het grensgebied. Daar schrijft Trouw vandaag over. Zeker 30 mensen zijn afgelopen week gedood tijdens protesten in het door Pakistan bestuurde deel van de regio. In juni werden bij meerdere protestgolven al zo'n 40 mensen gedood. De protestgroep Gezamenlijk Volksactiecomité zegt dat de politie op vreedzame betogers heeft geschoten. En een grote natuurbrand in het Franse departement Var is vrijdag opnieuw opgeleid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd nadat het vuur zich in enkele uren over ongeveer 1000 hectare had verspreid. De brand in het bosgebied Gros-Bessillon was 3 dagen geleden nog onder controle verklaard nadat het eerder al ongeveer 4500 hectare was afgebrand. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden op dit moment de brand en ze krijgen daarbij ondersteuning van 6 blushelikopters, 6 Canadair blusvliegtuigen en 2 zogenoemde Dash-toestellen.
2: Gaan we naar het AD. Italië en Frankrijk hebben zaterdag hun grenscontroles met Spanje aangescherpt nadat deze week zo'n 60.000 migranten illegaal vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta binnen waren gekomen, wat een crisis binnen de EU heeft veroorzaakt. Het overgrote deel van die 60.000 is overigens al wel weer teruggekeerd naar Marokko. Al op donderdag kondigde Italië aan Spanje uit de Schengenzone te willen schorsen. Een maatregel waarvoor Rome de steun kreeg van Finland en Denemarken. Juridische experts die persbureau AFP sprak stellen dat het schorsen van Spanje binnen het huidige wettelijke kader onmogelijk is.
0: Dan gaan we naar de Telegraaf. Donald Trump staat momenteel voor de moeilijke keuze hoe te reageren op de voortdurende Iraanse aanval op zijn troepen in de regio. Maar binnen de Amerikaanse gelederen staan niet alle neuzen dezelfde kant op. Dat Trump een hardliner is, is duidelijk. Want woensdag reageerden de Amerikanen met een verwoestend bombardement op een Iraanse raketaanval op een Amerikaanse basis in Jordanië. Tientallen bases van de Iraanse revolutionaire garde werden vernietigd. De president staat niet alleen in zijn harde optreden. Admiraal Brad Cooper, de bevelhebber van het commandocentrum voor de oorlog in Iran, zou ook graag zien dat de Verenigde Staten vaker toeslaan, zoals afgelopen woensdag. En badgasten die lekker genoten van de zon op het Siciliaanse strand in de plaats Marina di Ragusa keken woensdag vreemd op toen plotseling talloze pakketten met duizenden euro's uit zee kwamen drijven. In totaal gaat het om vermoedelijk bijna 7 ton. De geldfonds volgde nadat een kleine motorboot vlak voor de kust in de problemen was gekomen. De boot, afkomstig uit Malta, had vermoedelijk geen brandstof meer en werd door de stroming langzaam richting het strand geduwd. Bij het naderen van het strand werden pakketten overboord gegooid en dat bleek dus om heel veel geld te gaan.
2: Gaan we nog even naar de Volkskrant. Bij nieuwe Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 doden en 28 gewonden gevallen. Zo melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de autoriteiten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. De aanval volgt op een rapport van de Verenigde Naties, waarin staat dat in juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers was sinds april 2022. Rusland heeft de afgelopen maanden zijn aanvallen met lange afstandsraketten en drones op Oekraïne opgevoerd. En ook Oekraïne heeft aanvallen op Russische doelen geïntensiveerd. Vrijdag meldde de Russische webwinkel Wildberries dat een distributiecentrum in Volgograd was aangevallen door Oekraïne en in de

0: brand is gevlogen. Oekraïne beschuldigt het bedrijf ervan om drones op te slaan en het Russische leger te ondersteunen. En in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman een tanker aangevallen. Het schip werd geraakt door een onbekend projectiel dat schade veroorzaakte aan de machinekamer. Dat meldde het Britse maritieme veiligheidsdienst UKMTO. Ja, ze hadden ook een iets makkelijkere afkorting daarvoor kunnen bedenken. Dat zegt niet trouwens onder welke vlag het schip voer.
1: En dan gaan we tot slot nog even naar de Gelderlanden. Door fouten en discussie over de opnameplek werd personeel van het Radboud UMC mogelijk blootgesteld aan het gevaarlijke Hanta-virus. Dat verklaart het ziekenhuis aan de Gelderlanden. Een buisje, besmet bloed, zonder waarschuwend briefje, een zak urine die verkeerd is afgevoerd en een slecht gelezen e-mail. Voor het eerst blijkt uit uitgebreid onderzoek hoe het begin mei zo kon misgaan met de opname van een patiënt die besmet was met het Andes-Hanta-virus, een zeldzame en gevaarlijke infectieziekte. Dit en meer in de Landelijke Dagbladen en het regionale Ochtendblad. We gaan naar het nieuws van 9 uur.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycott voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld.

0: En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
4: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Het gaat wel snel. 12 over 9 al. Dat betekent dat ik zo dadelijk al naar de sport kan met Jasper Giezen. En je hoort Kensington, Little by Little.

0: Radio Ideaal met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
1: Om 9:15 is het tijd geworden voor het belangrijkste sportnieuws. Jesper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We zijn in de aanloop naar een nieuw voetbalseizoen. Morgen de Johan Cruijffschaal. En er gebeurt natuurlijk op de transfermarkt van alles. Waar wil je mee beginnen? Met iets heel anders of met voetbal?
2: Nou, nee. Het is wel vooral voetbal hoor.
1: Veel voetbal?
2: Ja, het is wel
1: voor
2: voetbal. Maar ik denk dat het belangrijkste nieuws, ja, dat komt natuurlijk vanuit. Ja, waar zitten ze tegenwoordig? Zwitserland, denk ik.
1: Ja, de FIFA.
2: FIFA, hè, ja.
1: Nou, wat een plan werd er deze week gelanceerd.
2: Wat een plan.
1: Oh, en wat goed afgestemd. En wat een draagvlak.
2: Ja, zeker. Dat was enorm populair.
1: Ja.
2: Maar ja, toen op een gegeven moment de ene naar de andere, en niet eens bond, maar gewoon echt letterlijk, ja, ik weet niet hoe je dat noemt eigenlijk, de UEFA en de
1: ja,
2: CONCACAF op een gegeven moment. De Aziatische voetbalconfederatie, ze zeggen gewoon van nee, maar dat gaan we niet doen.
1: Ze waren het echt heel snel eens. En
2: ja,
1: was dan nog, volgens mij Tsjechië zei hier in Europa, oh, het is best een goed plan, dan kunnen we voorstemmen. Maar uiteindelijk UEFA, unaniem
2: ja. Nee, ja. En dat plan is dus nu om een belang in een nieuwe WK-bedrijf te verkopen. Dat gaat dus niet door. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigde dat in een verklaring die hij op X deelt. De beslissing gevolgd op een, zoals gezegd, een wereldwijde golf van protesten.
1: Ja.
2: Infantino zegt in zijn verklaring, naar zorgvuldig naar alle standpunten te hebben geluisterd, is duidelijk geworden dat het project voor verdeeldheid zorgt.
1: Nou, dat is een understatement.
2: Ons doel is altijd geweest om te verenigen en te verbeteren. Daarom gaat het voorstel niet door. En wat was nou precies het verhaal? Hij maakte afgelopen week bekend een bedrijf op te willen richten dat aandelen gaat uitgeven en dat WK voetbal moet gaan beheren. En binnen het bedrijf zouden de commerciële rechten en activiteiten van het WK voor de mannen en de vrouwen en het WK voor clubs worden samengebracht. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard bedragen. Nou, dan zul je denken, goh, wat is daar dan erg aan? Nou, de FIFA is officieel een stichting. En een stichting mag geen winst maken. Een bedrijf dat onder een stichting hangt, mag dat wel.
1: Ja.
2: En dat, ze vinden dus dat snijdt met de oude waarde van de voetbalsport wat dat betreft. Dus ja. Vandaar dat er zoveel mensen erop tegen waren.
1: En er gaat natuurlijk wel heel veel geld om in het clubvoetbal. En überhaupt in het voetbal natuurlijk.
2: Ja, alleen ja, dat zijn natuurlijk. In principe zijn voetbalclubs moeten ook een eigen broek ophouden.
1: Ja, zeker.
2: En ja, de FIFA is natuurlijk bij uitstek niet echt een stichting die hun eigen broek op hoeft te houden. Die redden zich wel wat dat betreft. Die hebben niet nog meer geld nodig.
1: Zeg maar. Blijkbaar vond Infantino van wel, want anders kom je niet met zo'n plan om de boel te vercommercialiseren.
2: Ja, maar zou Infantino misschien daar zelf ook niet beter van zijn geworden?
1: Ik denk dat hij daar ook ongetwijfeld zelf een belang in zou hebben.
2: Toch wel iets, denk
1: ja.
2: je? Jawel, iets toch?
1: Denk het wel.
2: Gianni.
1: Maar goed.
2: Gianni
1: heeft bakcel moeten halen. Daarmee in ieder geval dit plan van tafel. Meer sport dan?
2: Ja, toch wel enigszins verrassend, denk ik. Gisteravond kwam ineens het bericht dat Ajax 48.000 international Julian Brandt voor 3 jaar heeft gecontracteerd. Middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund niet was verlengd. Een 30-jarige Brandt tekent tot de zomer van 2029. En Jordi Cruijff, technisch directeur, was al maanden met hem in gesprek, zo zegt hij op de site van Ajax. Met Brandt halen we een internationale topspeler met veel ervaring binnen. En hij gaat een kwaliteitsimpuls geven aan het team. Naar verluidt troeft Ajax onder meer Leeds United, Juventus en Galatasaray af in de jacht op Brandt.
1: Een mooi lijstje uit te kunnen kiezen dat Ajax hem dan haalt.
2: Maar het is ook wel echt, ja, ik moet zeggen, het is wel echt een serieuze naam hoor, die ze halen.
1: Ja. En hoezo was hij transfervrij?
2: Ja, nou,
1: wat
2: hij
1: is daar gebeurd?
2: Hij is 30. Hij speelt al, hij speelde al een jaar of 6, 7, 8 bij Dortmund. Was niet altijd meer gegarandeerd van een basisplaats.
1: Ja,
2: En ja, heel eerlijk, voor een speler die. Hij stond natuurlijk bij Dortmund, stond hij natuurlijk

0: vrij hoog op de loonlijst.
1: Ja, gewoon een dure speler.
0: Hij
1: ja.
0: werd destijds als groot talent van Leverkusen gehaald. Nou, het was ook een heel groot talent. Het is ook een hele goede speler. Hij heeft daarna nooit de stap extra kunnen zetten die ze misschien hadden gehoopt dat hij zou zetten. Mm-hmm. Maar hij is wel altijd gewoon heel goed geweest.
1: Top, ja.
0: Maar ja, op een gegeven moment wordt hij natuurlijk hij heeft bijvoorbeeld een tijdje Bellingham voor zich gehad.
1: Ja, dat is...
0: En nou hebben ze weer een paar van dat soort spelers. Ja, die krijgen dan voorrang. En dan is hij natuurlijk vrij duur om op de bank te laten zitten. En hij heeft zelf natuurlijk ook zijn ambities.
1: Maar goed, Ajax dus.
0: Ja, we blijven nog even in Amsterdam. Want er zijn wat geruchten, wat nieuws over een eventueel vertrekkende speler. Namelijk Mika Gods. En die zou in gesprek zijn met Paris Saint-Germain. Dat meldt transfergoeroe Fabrizio Romano. Gods werd al meerdere keren gespot in Porto vandaag. Dat wakkerde geruchten al aan over een mogelijke transfer. Hij werd bijvoorbeeld langs de kade gezien met een man die lijkt op Luis Campos.
1: Uh-huh.
0: En Campos is dan weer de adviseur van Paris Saint-Germain en verantwoordelijk voor het technisch beleid van de Franse topclub. En wat wil nou het toeval? Paris Saint-Germain is op zoek naar een linksbuiten achter een van hun sterspelers Kvaratskhelia. Want de ideale stand-in, Bradley Barcola, die met Frankrijk op het WK nog speelde, die lijkt te gaan vertrekken. Dus ze zijn gewoon op zoek naar een goede vervanger. En lijken dus bij Mika Gods te zijn uitgekomen. Die overigens zelf nog aangaf van de week dat de kans dat hij het seizoen bij Ajax gewoon afmaakt erg groot is, omdat hij nog een keer kampioen wil worden met Ajax.
1: Nou, mooi. Zit dat erin? Kampioen worden met Ajax? Nou, ja. PSV heeft nog geen verdedigers gehaald. Ajax wel een spits.
0: PSV heeft überhaupt nog niet zoveel gehaald.
1: Nee.
0: En PSV heeft wel een behoorlijk spelertje verkocht.
1: Aangelaten gehad, ja.
0: Ja, ik... Maar aan de andere kant, ook Ajax moet bijvoorbeeld nog steeds gewoon een keeper halen. Want met Maarten Paas, dat kan ook niet.
1: Oké.
0: Het is een aardige knul, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Gaan we nog even naar Italië. Ja. Of moet ik stoppen? Je staat de muziek alleen, hoor ik.
1: Ik start gewoon nog even een keer.
0: Toch wel voor de Italianen denk ik vervelend nieuws. Want daar is oud-voetballer en toch AC Milan-legende Franco Baresi overleden.
1: 66 jaar oud geworden.
0: Ja. Longproblemen, daar kampte hij al enige tijd mee. Speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Maar liefst 719 duels. Werd 6 keer kampioen. Won 3 keer de Europa Cup 1 en 2 keer de Wereldbeker. Speelde onder andere met Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard. Dus dan hebben we het echt over de jaren 80, 90 waar we het over hebben. Ja, dat is wel gewoon echt een serieus grote meneer in Italië.
1: Ja, en echt een clubicoon bij uitstek.
0: Ja, echt. Die staat niet ver onder Paolo Maldini.
1: Nee, zeker niet.
0: Als die er al onder staat. Gaan we nog even naar Eindhoven. Daar hebben de voetbalsters van PSV de Supercup weten te winnen. De Johan Cruijffschaal bij de vrouwen. De landskampioen PSV stond na de rust. We liepen ze over Twente heen. Twente dat de beker won. En het werd uiteindelijk 3-0. Het is de eerste keer dat PSV deze prijs weet te winnen. En tot slot, iets dichter bij huis. Pluimerskamp vandaag. Sportcomplex van ZZC 20 in Zelhem. Is het strijdtoneel van de laatste oefenwedstrijd van de Graafschap. Met of zonder nieuwe spits Julian Kania. We gaan het zien. Die werd natuurlijk gehaald van Bielefeld afgelopen week. Maar ze nemen het om 11:30. Dus die was iets vervroegd.
1: Ja, half uurtje naar voren gehaald.
0: Nemen ze het op tegen Excelsior.
1: Wat is jouw indruk van de Graafschap tot nu toe in deze voorbereidingen?
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze nog niet zo heel veel. Ik heb ze 1 keer zien spelen. Toen speelden ze vooral tegen een ploeg die bijzonder onwennig waren en heel veel nieuwe dingen aan het proberen waren. En daardoor de Graafschap won dus ook met 2-1 door 2 persoonlijke fouten van de tegenstander. Uh-huh.
1: Niet echt maatgevend.
0: Nee, niet echt maatgevend inderdaad. Ik heb nog steeds
1: na vandaag weet je eigenlijk meer.
0: Ja, maar ik heb het idee dat er nog wel bij moet. Okay. Bij de Graafschap.
1: Welke plekken? Welke positie?
0: Ik heb het gevoel dat het op heel veel plekken zou kunnen.
1: Okay.
0: Ik vind nog steeds denk ik dat ze een iets ervarendere keeper moeten halen. Ze moeten nog een creatieve scorende middenvelder halen. Of een creatieve of een scorende middenvelder. Een van de twee. En ik zou ook nog wel, als ik ga, zoals een buitenspeler halen.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb er bij Eindhoven heb ik een leuke 10 gezien. Een leuke nummer 10 speler. Maar dat zal wel weer niet lukken. Thijs Muller, goede speler.
1: Ja.
0: Linkspoot. Volgens mij, als ik het goed zeg, 18 of 19 jaar.
1: Dat zijn wel
0: met afstand de beste speler van Eindhoven afgelopen dinsdag in het oefenduel met PSV.
1: Kijk.
0: Maar echt met afstand.

0: echt wat afstand.
1: Ja, stijf links. Ja. Wel leuk.
0: Oké, okay. Nou.
1: Ja, maar die zullen ze wel niet gaan halen.
0: Je hebt even getipt in Doetinchem.
1: Nou, bij deze, Berry, ik hoop dat je luistert. Het zal wel niet, maar wie weet. Nou. Thijs Muller, maar die zal die ongetwijfeld al op zijn radar hebben staan.
0: Nou, we gaan dat zien. In ieder geval straks 11:30 dus. De Graafschap Excelsior bij ZZC 20 in Zelden.
1: Ja, zeker.
0: Dat was denk ik wel de belangrijkste sport, hè?
1: Ja, ja. Van Aert, de Ronde van Denemarken, 3 keer op rij gewonnen. Maar ja. Nou,
0: supergoed. Dankjewel.
1: Knap, hè?

0: Barbara Ann van de Beach Boys hoorde je in dit en dat van alles wat. Het is tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Inmiddels is het 9:30. Ik ben Björn Kummeling. Goedemorgen. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leon Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. De wijnranken op het Oerlegoed hangen namelijk vol druiven. En volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk jaar worden. Masselink combineert de wijnbouw met akkerbouw en merkt daardoor zelf ook de andere kant van de droogte. Zijn mais kan wel wat regen gebruiken. 2026 begint op 2018 te lijken, zegt Masselink, en dat was een topjaar. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud mysterie opgelost. Gerwin Rijnsen zag vorig weekend bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek de zogenoemde stolpersteen uit Zutphen te zijn. In 2018 werd de stolpersteen van Herman Snatage namelijk gestolen. En dat was de eerste stolpersteen die in Zutphen werd gelegd. De struikelsteen is een kleine gedenksteen en wordt geplaatst in de stoep bij de laatste woning van mensen die slachtoffer werden van het naziregime. Rijnsen vond het metalen plaatje langs de N314. Er is inmiddels al een nieuwe stolpersteen gelegd en de oude gaat daarom naar de huidige bewoners van het huis. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Aanmelden kan via een appgroep en informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Voor het weer gaan we naar Gerrit Vossers.
1: Het weer in de regio.
2: Afgelopen nacht was het helder en kon het ook flink afkoelen. De temperaturen lagen rond de 9 graden in de Achterhoek. Maar vandaag wordt het weer een zonnige dag. De zon zagen we vanmorgen al bij tijds opkomen. En de temperaturen zullen nog vrij snel oplopen. Later op de ochtend dan is het al sowieso alweer 20 graden. En vanmiddag dan zijn er flinke zonnige perioden. Ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. En dan wordt het bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind 25 tot lokaal zelfs nog weer 27 graden. Vanavond klaart het op en is het nog een tijdje aangenaam. Maar als de zon eenmaal ondergaat, dan koelt het wel snel af. En komende nacht is het dan helder en liggen de minima rond de 11 graden. Zondag begint ook weer zonnig, al is er wel wat sluierbewolking. Bij een naar oost draaiende wind wordt wel warmere lucht aangevoerd. En het kwik zal ook snel oplopen. En morgenmiddag zijn er zonnige perioden met slechts een paar wolkenvelden. En bij een zwakke tot matige oost tot soms noordoostenwind wordt het aan 27 tot lokaal zelfs 29 graden. In de nacht naar de maandag is het dan ook niet koud met een graadje of 17. En maandag dan is de wind zuidelijk en dan komt er nog meer warme lucht naar ons toe. De temperaturen lopen dan ook snel op en dan kunnen we een tropische waarde verwachten van 30 tot 32 graden. Laat op de dag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft overdag sowieso droog. Pas in de avond, maar vooral in de nacht naar dinsdag, dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Dinsdag dan hebben we ook nog te maken met wat buien. Maar verder de rest van de week komen we in iets koelere lucht. We gaan richting de 25 graden. Maar de kans op een bui blijft voorlopig ook na de dinsdag erg klein.

Rita Ora, Anywhere, dit en dat, van alles wat. Tijd geworden voor muziek uit deze regio van Suzanne Freek en Snelle. Je hoort De Overkant.

en Supreme van Robbie Williams brengt alweer de tijd. Bijna op 10 uur. Jonny Reijnsen staat klaar voor Hits bij de Koffie. Veel plezier met Jonny straks na 10. En ik ben er over 2 weken weer. Volgende week Casper Zijlbeenk op deze plek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en...

0: natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Simply Red en Stars. Zo, goedemorgen. Het is even na 10 uur. Dat betekent weer een nieuwe Hits bij de Koffie op Radio Ideaal. Goedemorgen, mijn naam is Johnny Reijnsen. Tot 12 uur weer dit programma. Elke zaterdagochtend natuurlijk. Het is prachtig weer. De zomer zit stevig in het zadel. En we gaan daar straks eens even kijken en horen natuurlijk of dat ook zo blijft. Dat horen we van onze weerman Renze Kuitert. Net gearriveerd hier in de studio, zie ik al. Straks om 10:30 dan hebben we hier natuurlijk het regionale nieuws met Bjorn Kummeling. Aansluitend de Hollandse 3. En daartussendoor hebben we natuurlijk ook nog het weerbericht, de weershow met waar ik al zei met Renze. Veel muziek weer meegebracht op deze zaterdagochtend. Zometeen nog Henk Wijngaard komt nog voorbij. Ik heb nog iets van Spendo Ballet, BZN zie ik nog staan. Maar we gaan eerst nog eens even naar deze, The Current Crew. And I just died in your arms tonight. Goedemorgen, Hits bij de Koffie.

prachtige muziek was dat. Henk Wijngaard, normaal heeft hij het over zijn vrachtauto. Maar dit was even een ander nummer van hem. En ook net zo mooi natuurlijk, Heimwee naar jou. En je was natuurlijk naar Radio Ideaal met Hits bij de Koffie. En dat allemaal natuurlijk op elke zaterdagmorgen is dat vanaf 10 tot 12. De arbeidsvitamintjes op de zaterdagochtend. Mooi weer erbij. We gaan het straks allemaal horen rond 10:30 van onze weerman Renze Kuitert. Zometeen nog muziek van Spandau Ballet, maar we gaan eerst even naar BZN, die prachtige Blue Eyes. Goedemorgen.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leo Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. Voor de druiven hoeft het niet meer te regenen, zei Masselink deze week tegen Regio 8. De wijnranken op het Oerlegoed hangen vol druiven en volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden. 2026 begint op 2018 te lijken en dat was een topjaar. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud mysterie opgelost. Gerwin Rijnsen zag vorig weekend bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het de gestolen stolpenstein uit Zutphen te zijn. Daar verdween de stolpenstein van Herman Stataker in 2018. Het was de allereerste stolpenstein die in Zutphen werd gelegd. Rijnsen vond het metalen plaatje in de berm langs de N314... De stolpenstein is inmiddels terug bij de stichting, maar de stichting had na de diefstal al een nieuwe gelegd. De oude gaat naar de huidige bewoners van het huis. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weerbericht met Renze Kuitert.
2: Jawel, hij is hier weer aanwezig. Renze Kuitert, goedemorgen.
3: Dag Jonny, goedemorgen.
2: Dat is even geleden, hoe is het?
3: Ja, prima.
2: Ja.
3: Mooi weer, een korte broek aan.
2: Ja, zomers gekleed.
3: Ja.
2: Maar het blijft maar zomeren. Hè. En wat heeft jullie ons gebracht?
3: Ja, jullie heeft het was natuurlijk volop zomer. Natuurlijk waren er grote verschillen hè, tussen Friesland, Groningen en de rest van het land. Daar was het een stuk koeler.
2: Ja.
3: Maar juli 2026... gaat de boeken in als een droge maand. Nou, zij

0: Björn net al wat over, hè, de droogte.
1: Ja.
0: Ik had gelukkig nog 31 mm in vorm. Dat had te maken met een fikse bui die daar vorige week viel.
1: Ja, jij de mazzel, hè?
0: Dus ik had de hoofdprijs eigenlijk bijna. Dat scheelde me weer een paar keer sproeien.
1: Ja.
0: En over de warmte in juli hoef ik het niet te hebben, Johnny. Het was natuurlijk stralend zomerweer. Ja. Hitte, 37 graden. Dus het hoeft voor mij niet hoor. Maar dat was de tweede maand van de zomer van 2026. En we zitten nu 1 augustus vandaag. Hè?
1: Ja.
0: Is de laatste zomermaand alweer.
1: Ja. En die tropische temperaturen, dat is ook dat is nu ook allemaal die records, zeg maar.
0: Ja, en er komen nog meer tropendagen aan. Maak je bos nat, Johnny. Okay. Dus en op korte termijn, dat durf ik wel te zeggen.
1: Ja.
0: En ja, als je kijkt naar de langere termijn, hè, ik had het net over de droogte. Nou, het blijft gewoon de komende weken droog. Heel misschien dinsdag een donderbui.
1: Ja.
0: Maar ik zie helemaal geen kansen voor vorst en neerslag.
1: Nee.
0: Dus de grote rivieren, de beken, alles zal verder zakken. De IJssel kun je bijna doorheen lopen.
1: Ja.
0: Dus het is extreem wat dat betreft. Ja.
1: Ik hoorde net bij Björn op het nieuws dat die wijnboer, die is blij met dit weer natuurlijk.
0: Ja, maar, ik heb thuis ook wijn of druiven hangen aan de schutting.
1: Ja.
0: Ja, die zien er ook prachtig uit. Ja. Echt, maar die staan op het zuiden. Met al die zon en die hitte, dat gaat natuurlijk prachtig.
1: Ja. Maar de mais en zo, als je buiten kijkt en zo, het ziet er echt wel heel droog uit. De bermen en zo allemaal.
0: Klopt.
1: Dus regen niet in aantocht voorlopig?
0: Ik vrees van niet. Nee. En dat geldt eigenlijk voor heel West-Europa. Hè. Dat geldt ook voor vorige week tegen Hugo, het stroomgebied van de Maas en van de Rijn, waar wij zeg maar het rivierwater vandaan krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Komt ook nagenoeg geen regen de komende periodes.
1: Nee.
0: En daar blijft het gewoon bloedheet aan.
1: Ja. De bosbranden en zo, die blijven daar ook. Dat wordt nog niet...
0: Ja, ik vrees dat gewoon doorgaat de komende weken. Ook in Griekenland, overal.
1: Ja. Wat gaan we krijgen vandaag? De zon schijnt volop, hè?
0: Ja,
1: lekker fris ook vanmorgen trouwens.
0: Ja, maar dan kun je dus zien, het is augustus en het koelt dus al. Hè? Ik zei net al, we gaan de laatste zomermaanden. Dat betekent dat de nachten alweer een stuk frisser worden.
1: Ja.
0: Zeker als het helder is.
1: Ja.
0: Ja, vanmorgen afwisseling van zon en wat wolken, stapelwolken. En ik verwacht toch dat er in de loop van de middag wat minder bewolking komt. En daar kunnen we zo 24, misschien wel 25, 26 graden aantikken in de Achterhoek. Fantastisch weer gewoon, ook qua temperatuur.
1: Ja.
0: Dus en vanavond blijft het natuurlijk ook gewoon een heerlijke zomeravond. Koelt ook vannacht weer af, hè, tot een graad of 12, 13. Denk, nou, je is morgen zoek het bed uit, gaat even de deuren allemaal openzetten. Want de warmte is weer in aantocht. Morgen draait de wind al naar het oosten. En dan verwacht ik zondag ook weer een hoop zon.
1: Ja.
0: En dan stijgt de temperatuur alweer richting 28, misschien nog wel 29 graden. Heel misschien nog wel een gaatje hoger. Maar ik denk dat het nog voor een 30er nog te vroeg is. Ik denk dat je daarvoor in Brabant, Zuid-Limburg moet zijn. Maar je weet het nooit.
1: Nee.
0: Nou, en dan krijgen we maandag. Dan gaat de wind naar het zuiden. Nou, dan weet je het al. Daar zit de hitte. Dus dan kan het zo in de Achterhoek 33, 34 graden worden.
1: Ja.
0: En droog. Dus dan wordt het weer een tropendag. Dan krijg ik vervolgens weer een zwoele nacht erachteraan van de graden van 18, 19. Dinsdag weer zo'n tropische waarden. 31, 32 graden.
1: Ja.
0: En dan, zowaar, zag ik vanmorgen op de modellen, kans op een lokale regenbui. Donderbui.
1: Lokaal?
0: Lokaal. Ja. Ja, dus daar wordt komt geen storing over.
1: Nee.
0: Maar wel, toch neemt de kans op een bui dan toe. Ik keek nog even naar de verwachting van vorderen. Gaven ze aan vanmorgen 3 mm. Nou, dat gaat natuurlijk nergens over.
1: Nee.
0: Maar goed, de kans op wat regen neemt op dinsdag, lijkt in ieder geval op dinsdag toe te nemen.
1: En is dan die kans hier in het oosten groter dan in het westen?
0: Nee.
1: Okay.
0: Nee, het is overal even groter. Maar ik denk dat met name straks, kun je natuurlijk zien, als er een storing aankomt, dan krijg je natuurlijk de zwaarste bouwing weer in het zuidwesten.
1: Oh ja.
0: Dus,
1: Ja,
0: en dan voor de rest, Johnny, ik heb nog gekeken naar de lange termijn. Ik heb het nu gehad over tot en met dinsdag. Nou, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Allemaal zo'n beetje temperaturen rond de 25, 26 graden. Het is natuurlijk allemaal lange termijn.
1: Ja.
0: Een week later lijkt dat zich gewoon voor te zetten. Zonder neerslag, maar dat is ook maar een beetje... Dat is allemaal natuurlijk nog onzeker.
1: Ja.
0: Maar de waarden geven ze aan 25, 26 graden. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het toch nog weer warmer wordt. Maar dat vertel ik volgende week wel.
1: Ja.
0: Want de hitte blijft gewoon zitten in Frankrijk. In de Alpenlanden, in Zuid-Duitsland. Daar blijft het gewoon bloedheet.
1: Ja. En als de wind dan maar even naar het zuiden draait, heb je het hier ook?
0: Als de wind even van richting verandert, dan komt die hele zooi hier weer naartoe met die hitte.
1: Ja, die hele zooi. We moeten toch maar even, zoals morgens ook, vanmorgen ook, even lekker van genieten. Waar je zegt, de deur opengooien en dan is het heel goed te doen.
0: Ja, en s'morgens gaan fietsen of gaan wandelen. Ja. Prachtige temperaturen daarvoor. Ja.

0: Ja, ik denk dat...
1: Smiddags gewoon rustig handen op het terrasje pakken of in de schaduw zitten. Een flesje bier erbij. Ja, helemaal goed.
0: Helemaal goed. Ik denk dat de vakantiegangers het wel heel fijn vinden dit weer. Ja, het is fantastisch
1: voor de vakantiegangers, maar wat denk je voor de horeca? Wat denk je voor de mensen op de campings in Nederland? De campinghouders.
0: Ja.
1: Echt fantastisch weer hebben die.
0: Het is prachtig.
1: Het is echt een topzomer. Alleen wat neerslag hebben, wat water hebben we nodig. Voor de rest is het allemaal prima.
0: Ik ga vanmiddag weer smeren, denk ik.
1: Dat ga je goed.
0: Gaan we ervan genieten. Ja. Hens, ik zie je volgende keer. Ja, dankjewel voor de medewerking. Goed, en wij gaan natuurlijk naar de Hollandse 3 toe.
2: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

Zo, dat waren ze weer. Een mooie Hollandse drie voor dit weekend. En dat is het weekend van 1 augustus. We zijn in augustus aanbeland. Zo net de nieuwe single op nummer 3. Dat is een duo en die nemen het op voor de boeren natuurlijk. En dat is Wimmy en Martin. Noemen ze zich in deze titel Wimmy en Ekkel. Nou, dat is Wimmy Bauma en natuurlijk Martin Ekkelenkamp. En Martin is van Hartentien. En die hebben samen een single gemaakt. En dat is natuurlijk Kom niet aan de boer, heet dat nummer. En dat dreigt een hele grote hit te worden natuurlijk. Op nummer 2, de zus van. Dit is Monique Smit. En de nieuwe single van haar, Niet naar huis. En zo net op nummer 1, de nieuwe single. De laatste single van Tino Martin. Ook al zoveel hits gemaakt. Scoort heel hoog. En dit was zijn laatste single, Jong en Dom. Zo, dat waren ze weer voor dit weekend. De Hollandse 3, de meest gedownloade singles. En dat allemaal op Nederlandstalig gebied natuurlijk. Volgende week weer een nieuwe lijst. Zo rond deze tijd. Het is inmiddels net 10:45 geweest. En we gaan door in de show. En zometeen even kijken wat er nog klaar staat. Ik zie nog iets van een titel. Dance All Days. En als de tijd nog over is, komt Jannes nog voorbij. Maar we gaan eerst even naar Anita Meijer. Anita Meijer had toen in die tijd. En dan moet ik even kijken, dat was in 81. Why Tell Me Why, een grote hit.

Zo, het is bijna 11 uur. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uurtje Hits bij de Koffie. En natuurlijk zometeen na 11 nog een uurtje tot 12. Hij staat ondertussen al klaar hier. Martin Bloemendaal. Even een uurtje wachten, kom zo. Dat zijn natuurlijk de voorbereidingen. We vroeg hier zijn. Altijd gezellig. Goed, nog eentje. En tot die tijd hebben we nog een hele mooie klaarstaan. Deze Jannes en zijn laatste verschillende single. Dans tot de morgen met mij. Graag tot zometeen na 11.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste

0: plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 6 kilometer file. Verder door richting de Duitse grens op de A12. Nog eens 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk. Met 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo 2 kilometer file. Met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
5: Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
5: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
5: Mooi, zij ook.
6: Verhey Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
7: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
9: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
10: Hits bij de koffie. Jonny Reijnsen.
11: Jonny Reijnsen.

Zo, goedemorgen. Deel 2 is dit. Hits bij de koffie. Ruim 7 minuten of 11 op deze 1e van augustus alweer. Straks rond 11:30 dan hebben we het hier op Jorn Kummeling met het regionale nieuws. 11:45 een hele mooie piratenklassieker zoals je gewend bent op deze zaterdag. En natuurlijk een mooi weer erbij. Hoogzomer. En ik heb nog even een mededeling binnengekregen. Zaterdag 1 augustus, vandaag dus, speelt Excelsior tegen de Graafschap een oefenwedstrijd. En dat zal om 12 uur beginnen vandaag. Maar de oefenwedstrijd van de Graafschap tegen Excelsior is een half uur vervroegd naar 11:30. En dat is al over een klein half uurtje. En ze spelen geen 3x45 minuten, maar gewoon 2x45 minuten. En dat is natuurlijk allemaal op het sportpark De Pluimerskamp van ZZC 20 in Zelhem. Staat erbij eten, drinken, muziekje en allemaal gezelligheid. Dus op naar De Pluimerskamp voor de voetballiefhebbers. Zometeen om 11:30, dus niet om 12 uur, maar een half uurtje eerder om 11:30. 2x45 minuten, de oefenwedstrijd tegen Graafschap tegen Excelsior. Zo, dan zijn we helemaal op de hoogte met het regionale voetbalnieuws. En wij gaan lekkere muziek draaien in Hits bij de Koffie. En dat doen we met, even kijken, er staat eerst nog muziek van de Police klaar. Sting in staat. En Spirit in the Material Worlds. Daaraan sluiten zometeen nog CCR. Rowan Hezen komt nog voorbij. Dus hou hem hier lekker op deze zender Radio Ideaal. Goedemorgen.

prachtige van Proud Mary was dat van de Creedence Clearwater Revival. En wij gaan door in deze show naar Rowan Heijse. En die hadden toen ook een heel mooi... Ja, daar gaat eventjes... Hij doet het! Had er geen zin in, maar nu wel weer. Dit is Rowan Heijse. Ja, toen zei hij een hele mooie plaat gemaakt. Deze, De Neus Umoog.

Muziek van R.E.M. hoor je in Imitation of Life. En daarvoor drijven we nog een prachtige van Normaal. En dat kwam van de cd Recht toe, recht aan. En daar draaiden we het verhaal over de kippen van de buren. Zometeen Bjorn Kummeling hier met het regionale nieuws. Tot die tijd muziek uit 1978. Lang geleden. Dit is die prachtige van de Motors en Airpods.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leo Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. Voor de druiven hoeft het niet meer te regenen, zei Masselink deze week tegen Regio 8. De wijnranken op het Oerlegoed hangen vol druiven en volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden. 2026 begint op 2018 te lijken en dat was een topjaar. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud mysterie opgelost. Gerwin Rijnsen zag vorig weekend bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het de gestolen stolpenstein uit Zutphen te zijn. Daar verdween de stolpenstein van Herman Stataker in 2018. Het was de allereerste stolpenstein die in Zutphen werd gelegd. Rijnsen vond het metalen plaatje in de berm langs de N314... De stolpenstein is inmiddels terug bij de stichting, maar de stichting had na de diefstal al een nieuwe gelegd. De oude gaat naar de huidige bewoners van het huis. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Zet jezelf even koffie, dan zorgen wij voor de muziek en gezelligheid.
3: Jonny Rijnsen.

Maria Mena was dat en Just Hold Me. En daarvoor draaiden we nog een... Even kijken, Bjorn Kullum en Harry Mayer nog daarvoor. En wij draaiden nog muziek van The Motors en Airport. Iets bij de koffie. Wij gaan door in de show. En dat doen we met Duitsstalige muziek. Andrea Jürgens, Manuel Goodbye.

Amor de Mis Amores was dat van Paco. En daarvoor hadden we nog een mooie natuurlijk van Andrea Jurgens en Manuel Goodbye. Inmiddels is het net 11:45 geweest en we gaan door naar de piratenklassieker van deze week. Dat is altijd ook zo'n mooi item even. Terug naar de piratentijd van vroeger, dat doen we met die prachtige van The Four Tuck. En jij bent veel te vroeg.

Ja, heerlijke muziek was dat van The New Four. En onder leiding van zanger, frontman Henny Wijmans was dat. Hey, truckchauffeur. Zo, dat was hem weer. Hits bij de koffie voor dit weekend. We hebben weer met veel plezier gedraaid vandaag. Van 10 tot 12. Volgende week zit vriend en collega Hugo hier weer. Hij zal weer een nieuwe Hits bij de koffie presenteren. Met alle items natuurlijk erop en eraan. Zometeen Martin Bloemendal met middagpotpourri. Martin, succes met de uitzending, maar dat is ook waar we goed komen, denk ik. Even een mooi lijstje muziek bij zich, zag ik al. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Ik laat je achter met een prachtige van Bob Marley en The Wailers. En dit mooie nummer, Could You Be Love. En mij betreft graag tot een volgende keer. Fijn weekend, geniet van het mooie weer. Dag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
4: Dat groeit maar door.
3: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog

0: afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Haley Team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Haley, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Haley.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic.

lekker terug in de tijd hebben we muziek van Los Lobos. En je hoorde, come on, let's go. En daar staat weer van harte welkom bij een nieuwe aflevering van dit programma. Middagpopri, op deze mooie zaterdagmiddag. Vandaag 1 augustus 2020.

2026 begint alweer van de nieuwe maand. Ik wil Joni Reijnsen bedanken voor 2 lange hits bij de koffie. Dat was een geweldige uitzending. En tot aan 2 uur is dit middagpoppery met lekker gevarieerde muziek. Omstreeks 12:30 hebben we natuurlijk weer de beurplaats. En deze week wordt het muziek van Frank en Mirella en een beetje toepasselijk sneeuw in augustus. En deze week gaat hij naar Kilder toe. Zover is het er niet. Zometeen is muziek van Jan Smit. Blijf gekluisterd dan daaruit.

was hij, de nieuwe single van deze zangeres Miley Cyrus. En End of the World, zo die op Radio Ideaal. En je luistert naar Middag Popperi, zometeen de Beunplaats. En deze week wordt het dus muziek van Frank en Mirella. En gaat hij naar Kilder toe, maar zover is het dan niet. Eerst zometeen nog muziek van Jannes. En de vorige nog muziek van de Cats, met een lekker gouden kraker. Blijf gewoon geklast aan de radio. Dit zijn de Mary Jane Girls en In My House.

deze prachtige stem is Jannes en u hoorde Dora's ogen. Zo, het is inmiddels 12:30 geweest, dus we gaan plaats maken voor de beunplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week gaat hij naar Kilder toe en wel naar Jurgen Wessels. Jurgen, ik wou graag een nummer horen van Frank en Mirella en Sneeuw in augustus. Nou, het ziet er nou echt niet naar uit, Jurgen, maar had je zelf ook wel verwacht natuurlijk. Maar je wilt hem horen omdat je een plaatje leuk vindt. En nogmaals, Jurgen Wessels uit Kilder, bedankt voor het insturen voor jouw beunplaat. En hier komt hij, Frank en Mirella en Sneeuw in augustus.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Gemeente, politie en justitie hielden al dagen voor de districtsbekerfinale tussen voetbalvereniging Bennekom en Longa 30 op woensdag 13 mei in Didam rekening met mogelijke ongeregeldheden. Uit openbaar gemaakte documenten blijkt dat er signalen waren over de komst van Ajax-hooligans, vuurwerk en mogelijke vechtpartijen. Toch werd de situatie vooraf als beheersbaar beoordeeld en niet verder opgeschaald. Pas na het laatste fluitsignaal, toen de situatie uit de hand liep, werd een noodbevel afgegeven. Een officiële evaluatie moet uitwijzen of de afwegingen juist waren. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. Enkele dagen na de eerdere verwachting vaart de veerpont tussen Bronckhorst en Brummen nu echt niet meer. Waar woensdag nog 3 auto's mee konden en donderdag 1 is het waterpeil nu zo ver gezakt dat de pont niet meer kan aanmeren. Pontbaas Dirk Weijers vertelde tegen de Gelderlander teleurgesteld te zijn dat varen niet meer mogelijk is. Hij verwacht ook niet dat de pont snel weer in de vaart is. Daarvoor moet het in het stroomgebied van de Rijn eerst gaan regenen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Lekker ontspannen, lekker gezellig. Met Middagpopperie luister je nooit alleen. De hit van u en van voorheen.

Heerlijke muziek en herkenbare muziek, moet ik zeggen. Muziek van Fleetwood Mac hoorde je en Little Lies. En daarvoor hadden we het streeknieuws met Björn Kommeling. En daar weer voordraven we de plaats voor Jurgen Wessels uit Kilder. En was het muziek van Frank en Mirella.

terug in de tijd. De jaren 90 was het muziek van DJ Bobo. En je hoorde Everybody op Radio Ideaal. Zo, het eerste gedeelte zit erop. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En naar de klok van 1 uur vlug weer terug. De laatste in die duur is muziek van André Hazes.

0: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
6: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van top

0: merken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

Vandaag is weer de oude rotten in het vak. Muziek van Status Quo hoor je en de Margarita Time. En daar begonnen we het tweede uur mee van het programma Middagpopperie op deze zaterdagmiddag, vandaag 1 augustus 2026. Ook zaterdagmiddag te beluisteren. Het heerlijke gevarieerde muziek. En zometeen omstreeks 1:30 dan weer het rustpuntje in dit maal muziek geworden van No Mercy. En When I Die gaan we eraan als rustpuntje. Zover is het nog niet. Muziek onderweg van Henk Weijgaas, The Weeknd en uit Zweden Roxette.

wordt het voor de weekend, hoor je. En Save Your Tears op Radio Ideaal. Je luistert naar Middagpopperie. Zometeen het rustpuntje van No Mercy. Ah, zover is het nog niet. We gaan eerst even naar Zweden toe. Het is muziek van Roxette. Dus, even kijken. Wish I Could Fly. Jawel. Muziek onderweg van Ferrari. En ook nog heerlijke zomersmusklanken van Vincent.

0: Muziek uit de jaren 90. Het rustpuntje voor deze week was het No Mercy en When I Die. En volgende week omstreeks 1:30 opnieuw een rustpuntje. Ja, en toen kwam er niks. Nu wel.
1: Lekker ontspannen, lekker gezellig. Met Middagpopperie luister je nooit alleen. De hits van u en van voorheen.

lekker gauw oude klassieker. Zo'n heerlijke meezinger. Zeer toepasselijk met dit weer. Muziek hoorde je van de Surfers en de Windsurfing op Radio Ideaal in het programma Middagpopperie. We gaan verder met muziek van onze Hoolse buren. Zeer populair, ook hier in Nederland. We hebben het over de heren van de Flippers in Lotusbloem.

Heerlijke muziek hier uit de streek. Een nieuwe single voor Belinda Kenner. En het is mijn leven. En deze week is hier ons ideaal, hier op Radio Ideaal. En volgende week, of nee, morgenavond in het programma Sterk Zondagswerk komt er een nieuwe voorbij. De nieuwe ons ideaal. Verder met muziek van de Monkees en Daydream Believer in het programma Middagpopperie.

wat er destijds in de jaren 70 muziek hoorde hier van Monkees en Daydream Believer op Radio Ideaal. En met de Caprice erop voor deze zaterdag. Volgende week zijn we er weer met dit programma. Graag tot dan. En ik wens u zometeen veel luisterplezier met Rob de Brouwer en zijn muzikale brouwerij. Hier staat weer helemaal klaar voor. Daarna naar Bestemmeling en de Muziekcocktail. En nog veel meer mooie programma's hier op Radio Ideaal. Het hele weekend door, maar ook natuurlijk door de week. We zijn er 24 uur per dag voor u in het 7.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uursdeeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso.

0: Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoli. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, wij zijn er weer bij met de muzikale brouwerij. Ik zeg weer welkom en fijn dat je erbij bent. En natuurlijk bedanken wij nog collega Martin Bloemendaal voor zijn afgelopen 2 uur met middagpotpourri. Hij zal volgende week ongetwijfeld weer van de partij zijn. We hebben weer genoten, Martin, van je 2 uur lang lekkere muziek op een presenteerblaadje. Ja. We moeten het vandaag even zonder koffie, juffrouw Ria, doen. Ja, zij was zo druk met allemaal dingetjes dat ze even vrij genomen heeft voor vandaag. Nou, dat kan. Het is vandaag wel een magische datum, beste mensen. 1 augustus, zaterdag 1 augustus. En dat betekent ook dat wij een nieuw item hebben. En daarover straks meer. Je hoorde You Lose and the News. Daar begonnen we mee. Stuck with You uit de jaren 80. Goed, 2 uur lang. Gezellige 70s en 80s. Oftewel, de break van je zaterdagmiddag. Welkom allemaal.

De discolampen zijn aan hier in de studio. Ja, het flikkert van alle kanten. Oh. Heerlijk. Ja, de disco-klanken uit de jaren 80 van Ken Laszlo. En dat heette dan Tonight. Ja, ik zei het al, koffiejuffrouw die is er vandaag niet. Ze is even afwezig. Ja, ze had nog zoveel te doen. Zou de toontje lager kunnen draaien met die plaat zoveel te doen, ja. Maar goed, volgende week zal ze er ongetwijfeld wel weer bij zijn. Dus eventjes vrij af. En dat betekent dat ik weer vandaag toch alles alleen moet doen. Zelfs de koffie, ja. Ja, ja goed, dat is niet anders. Je weet het, verzoekplaten, laat het ons weten. Vorige week hadden we er nog twee. Ik zie dat er geen verzoekplaten in zitten, dus we kunnen doorgassen. En dat doen we zo dadelijk ook. Met drie non-stop. Maar je weet het, verzoekplaten zijn van harte welkom. En natuurlijk altijd in dit programma. Laat het ons weten via de e-mail. En we zijn bekend om het bekende e-mailadres. Ja. Dat is natuurlijk brouwerij@radioideaal.nl. Dus heb jij iets wat je graag wil horen, lang niet meer gehoord? Laat het ons gewoon even weten via de e-mail. Als het uit de jaren 70 en 80 komt natuurlijk. brouwerij@radioideaal.nl. Goed, ik zei het al, we hebben een nieuw item vanaf deze maand weer, augustus. En daar kom ik zo meteen nog op terug. Eerst drie non-stop, zei ik al. We gaan doorgassen met 2 maal muziek uit de jaren 70. Maar eerst deze hele mooie uit de jaren 80. Die hoor je niet vaak, deze. Fleetwood Mac. En dat heet Hold Me.

De Capsule Brothers. Ja. En dat is die, de non-stop dance uit de jaren 70. We hadden daarvoor uit de jaren 70 nog The Whippets met Sugar Baby Love. En Fleetwood Mac. En dat kwam dan weer uit de jaren 80. En dat mooie stukje, dat heette dan weer... Ja, Hold Me. Ja, een Franse rietjeslikker in Singapore, die komt weg met een geldboete. Ja, heb je dat meegekregen? Namelijk een jonge Fransman, die heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen voor een opmerkelijke actie. De 19-jarige student die filmde zichzelf afgelopen maart toen hij een rietje uit een sinaasappelsapautomaat haalde en er even aan te likken en het rietje vervolgens weer terug te leggen in de machine. Nou, de hel was los. De video van zijn grappige bedoelde actie ging razendsnel op social media. Maar de overheid in Singapore kon er niet om lachen. Ja, de rietjeslikker die werd aangeklaagd en riskeerde zelfs een gevangenisstraf. Ja. De rechter die heeft nu geoordeeld dat een geldboete op zijn plaats is. Omdat de Franse tiener Dieder toegaf dat hij de rietjeslikker was. Ook het feit dat hij het rietje na het opnemen van de video toch weer uit de automaat heeft gehaald. En droeg dat bij aan een mildere straf. Volgens zijn advocaat heeft de student veel spijt van zijn actie. Het was nooit de bedoeling om zoveel commotie te veroorzaken. De aanklagers in Singapore die zeggen dat de immigratiedienst gaat bekijken of hij in Singapore mag blijven studeren na het rietjesincident. Ja, Singapore staat bekend om de strenge regels en straffen. Zo is bijvoorbeeld kauwgom in de stadstaat verboden. En er staat ook een hoge boete op het niet doorspoelen van een openbaar toilet. Nou... Laten we maar snel verder gaan met muziek uit de jaren 80. En dit vind ik zo'n mooie plaat van de Oostenrijkse formatie Elfenville. Forever Young. Ik zou willen dat het kon. Ik zou dat best wel interessant vinden. We gaan terug in de tijd.

Toch wel lief dat ze dat weer over mij zingen, hè? You sexy thing. Jongen, jongen. Gingen terug in de tijd met Hot Chocolate uit de jaren 70. Ja, daarvoor toch weer een van mijn grote favoriete bladen uit de jaren 80. Dat blijft gewoon zo, deze van Elfenville. En het hele mooie Forever Young. Wij zijn toe aan ons item van dit uur. En je weet het, zaterdag 1 augustus, een nieuwe maand en een nieuw item. Maandenlang gaan wij ons verdiepen, let op, in de Vlaams-Belgische plaat.

Jawel, wij gaan naar België toe, naar de zuidenburen België. En we gaan elke maand, ja, voorlopig de eerste maanden dus. Ik denk wel dat het een maand of 4, 5 wel kan gaan duren. Gaan we dus elke zaterdag, elk uur een Vlaams-Belgische plaat doen. En alles kan voorbij gaan komen. Denk maar bijvoorbeeld aan Wiltura, Mama's Jasje. Bijvoorbeeld Raymond van het Groenewoud, de Marlets, Paul Severs, Isabella A., Jacques Clouseau, zelfs Eddie Wally. Maar nu gaan we eerst terug naar een zangeres met een fantastische stem. En het heeft van alles te maken met de zomer. Dana Winner.

De dame Jackie Graham. En Set Me Free. Natuurlijk daarvoor ons item. En die hoor je voortaan elke week, elk uur eentje, een Vlaams-Belgische plaat. En we trapten meteen deze uitzending af met Dana Winner en de Zwoele Zomer. Ja, en over die zomer gesproken. Ik kreeg trouwens een mailtje van Ton. Dat is geen verzoekplaat, maar Ton die mailde van Rob. Je had een hele tijd geleden zo'n leuk programma met allemaal zomerse muziek. Dat was een zomerprogramma. Nou, dat klopt inderdaad, Ton. Ik heb het even nagezocht. Dat is alweer op 20 juni geweest, zaterdag 20 juni. Dat was de Zomerse Muzikale Brouwerij. En dan vraagt hij in de mail, Rob, komt dat nog een keer voorbij? Nou, ik denk het wel. Als het goed is, moet het in de maand augustus, deze maand, nog een keer gebeuren. Het kan natuurlijk zomaar. Er ligt er wel eentje op de plank, dus misschien komt hij nog voorbij. Het hangt natuurlijk ook een beetje af natuurlijk, van het weer. Hè. Je weet het allemaal niet van wat het nog allemaal gaat worden. Maar Ton, ja, er is nog een tweede zomerse muzikale brouwerij kan op komst zijn. Ja. Ja, ik heb weer wat leuke... ja, wat zijn het eigenlijk... Het zijn leuke anekdotes deze eigenlijk een beetje. Dit, want, ja, ik heb namelijk geen kapper nodig. Mijn kussen geeft me elke ochtend een nieuw kapsel. Dat is toch leuk gevonden dit. Ja. En alcohol is je vijand. Maar in de Bijbel staat, heb je vijand lief. Dus, proost. Komen ze erop, hè? Niet te geloven. En als een vriendje vraagt om geld te lenen, denk dan goed... Na welke van de twee je wilt verliezen. Dat is ook een goeie. En als ineens alles op je afkomt, dan rij je waarschijnlijk de verkeerde kant op. Ja, we hebben er nog één. Namelijk, collega's zijn net aanstekers. Als je ze nodig hebt, dan doen ze het niet.

Ja, we gingen terug naar de jaren 70 met The Brotherhood of Man. En je hoorde Angelo. Ja, ik ga nog een opname draaien van Yara Beeks, de Doetinchemse zangeres waar ik een tijd geleden een interview mee heb gehad. En er waren toch wel enkele mailtjes die gekomen waren van mensen die het interview hadden gemist op de radio. Nou goed, dat is natuurlijk in principe altijd terug te luisteren, maar dan een week lang. Dus wat ik ga doen is het interview zal ik nog een keer herhalen over enkele weken. Dat laat ik tegen die tijd nog wel weten. En dan kun je dat een week lang ook nog terug horen op de radio. Goed, wij gaan het in ieder geval eventjes gezellig volmaken tot aan het nieuwsgebeuren van 3 uur. En daarna het deel 2. Dan zijn we er nog een uurtje met deze break van je zaterdagmiddag. De muzikale brouwerij met de beste 70's en 80's. Maar we maken even een uitzondering, want het is een fantastische zangeres met een geweldige stem, Yara Beeks. En dit is ook een van mijn favoriete liedjes van haar. En die heet Last Tear.

Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos.

0: Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en

0: Even in de vernieuwde speeltuin ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic. De juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

1976 was het een joekel van een hit voor het duet van Elton John samen met Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Welkom in deel 2. Wij zijn er tot aan 4 uur met deze muzikale brouwerij. De break van je zaterdagmiddag. Natuurlijk met de beste 70s en 80s. Ik zei het al in deel 1. Helaas vandaag niet aanwezig. Koffiejuffrouw Ria. Ze heeft een vrije dag. Ze had nog veel te doen thuis. Dus ja, het gemis is er eigenlijk wel, hè? Ja, toch? Ja. Ja, dat bedoel ik.

Ja, dat weet ik wel. Maar goed, ik moet vandaag alles alleen doen. En dat is natuurlijk wel een stukje minder. Goed, fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert. Wij gaan er nog gezellig even tegenaan. En dat gaan we zeker doen. Ja. En je mag meezingen. Jazeker. Doet die maar mee.

Ook straks even op terug. Nou, dadelijk in de 3 non-stop daarna. The Witchy Family, the best disco in town. En we hadden daar vanaf vooruit de jaren 80. Walkie Sharp and We Place. En dat heette dan weer Shout, Shout,

in zijn voor verzoekplaten. Dat kan altijd. Als jij een favoriete plaat voor jezelf hebt, lang niet meer gehoord, of wil je het aanvragen voor iemand, laat het ons weten en mail ons even op brouwerij@radioideaal.nl. Als je dat nu doet, begin volgende week, dan is dat aanstaande zaterdag 8 augustus aan de beurt. Dus favoriete plaat, herinnering aan, uit de jaren 70 of 80, mail ons even. Nou, trouwens, het mag ook voor de Belgische Vlaamse plaat, ja. Vlaams-Belgische plaat, als je daar een suggestie voor hebt, laat het gewoon even weten. Mail het naar brouwerij@radioideaal.nl. 3 non-stop. We gaan naar de jaren 70, maar eerst gaan we 2 keer terug naar de jaren 80. En we beginnen met een opname van Laura Branigan en de Self-Control.

Ja, achtereenvolgens hoor je muziek van Laura Branigan. En dat heette de Self Control. En we hadden ook nog muziek van Peter Kent, It's a Real Good Feeling. En dat kwam dan uit de jaren 80. En zojuist uit de jaren 70 alweer, ja, dat was een hele mooie opname. Four Seasons samen met Frankie Valli. En dat heette Oh What a Night, oftewel December 1963. Want dat mag ook natuurlijk, jazeker. Goed, we gaan nog even naar een berichtje toe. Ik had het straks al over wat de Witchy Family, de beste restaurant in town. Dat is in Zuid-Korea niet zo. Want namelijk restauranteigenaar in Zuid-Korea, die riskeert een jaar celstraf omdat hij mieren heeft geserveerd. Ja, volgens het ministerie van Voedselveiligheid gebruikte hij de mieren duizenden keren als garnering in een gerecht. Het restaurant en de eigenaar die worden niet bij naam genoemd, maar volgens de Zuid-Koreaanse media gaat het om een zaak in de hoofdstad Seoul met 2 Michelinsterren. En de eigenaar die zou een sterrenkok zijn die mee heeft gedaan aan het Netflix-serie Culinary Class Wars. De mieren die werden tussen 2021 en 2025 gebruikt als garnering voor sorbetijs. Dat schrijft de Korea Herald. Volgens het ministerie importeerde de restauranteigenaar daardoor 2 soorten gedroogde mieren uit Thailand en de VS. Per portie strooide hij zo'n 3 tot 5 mieren op het ijs. In totaal zou de man meer dan 49.000 mieren hebben gebruikt in ruim 12.000 ijsgerechten. Nou goed, in Zuid-Korea is de voedselveiligheidsvoorschriften, ja, die laten het eten van 10 soorten insecten toe, waaronder onder andere sprinkhanen, meelwormlarven en krekels. Maar mieren staan niet op de lijst en zijn daar verboden. Nou goed, daar begint het gedonder al. Hij zegt ook dat hij erkent dat hij de mieren heeft gebruikt. Maar hij zegt dat ze slechts in een klein aantal gerechten in een 5-gangenmenu zaten. Ja, goed. Hij heeft volgens hem maar 60% van zijn gasten gekozen voor mieren. En de rest voor alternatieve opties, zoals azijn en eetbare bloemen. Nou goed, de eigenaar die riskeert niet alleen een celstraf, maar ook een boete van 20 miljoen won. Dat is omgerekend 12.000 euro. Begin september, dan doet de rechter uitspraak in deze...

0: Ja, pot- en pannenmuziek. Rampenstampenmuziek. Ah, wel leuk deze hoor. Status Quo uit de jaren 70. And whatever you want. Ja, het is weer tijd voor onze item van dit uur. En dat is de Vlaams-Belgische plaat die we elk uurtje eentje doen. En het is weer gezellig Nederlandstalig. En hou dat een beetje in de gaten, beste mensen. Want er hangt hier iets in de lucht bij Radio Ideaal. Dat ik vernomen heb dat volgende maand wel weer eens iets van start kan gaan. Wat we elk jaar eigenlijk voortaan doen. Dat terugkomt als de hele dag de Nederlandstalige dag op Radio Ideaal. Dus hou dat een beetje in de gaten volgende maand, wie weet. Goed, dit is een zanger die in 1974 nummer 7 stond in de BRT Radio 2 Top 30. In Nederland werd hij ook wel eens, toch wel regelmatig gedraaid, dit nummer. Heel lang geleden dus. We gaan terug naar 1974 met Willy Sommers. En Dans met mij tot morgen vroeg.
1: Je mag eindelijk met me uitgaan. Maar je moet weg.

Mr. Joe Cocker, Unchain My Heart uit de jaren 80. En daarvoor ons item van het uur, de Vlaams-Belgische plaat van Willy Sommers uit de jaren 70. En Dans met mij tot morgen vroeg. Heel erg leuk item is dit toch wel, hè? Want we gaan daar de eerste maanden mee door met deze gezellige Belgische muziek. Ja, nou was ik afgelopen woensdagmiddag was ik in de

supermarkt was ik boodschappen aan het doen. Komt er iemand naar me toe, Rob, zegt hij, je hebt altijd van die leuke raaseltjes, grapjes, mopjes. Hij gaf mij een briefje opgevouwen. Zou jij dit voor willen lezen aanstaande zaterdag? Het is iets leuks, maar je mag hem pas echt openmaken in de studio, in de uitzending, niet eerder kijken. Ik zei wel tegen hem, ja, maar is het wel geschikt voor de radio? Ik bedoel, ja, zegt hij, dat is geen enkel probleem. Dus, ja, ik ga het nu openvouwen. Het is toch wel heel apart dat je dan zo aangereikt raakt in een supermarkt, dat je zo iemand tegenkomt die zegt, zou je dat willen doen? Nou goed, geen probleem. Ik ga het even doen. Ik zal mijn lachjingle maar even klaar, want ik weet niet wat het is. Nou goed, even kijken hoor, wat heeft hij opgeschreven? Oh, een alcoholist komt een bar binnen en neemt een borrel. Hij kijkt in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een drankje. Hij kijkt weer in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een drankje. Enzovoort, enzovoort. Op een gegeven moment vraagt de barkeeper van... wat zit er toch in je jaszak? Nou, die man die zegt, dat is een foto van mijn vrouw. En zodra zij er goed uit begint te zien... dan weet ik dat het tijd is om naar huis te gaan. Ja, die... Oh, jongens. Ik vind hem wel goed hoor.

0: just a boy.
1: Ja, mooie muziek van Roger Daltrey en Giving It All Away uit de jaren 70. En daarvoor eveneens uit de jaren 70, Hang the Knife and the Jets. En deze Hang the Knife, die gitarist, kwam uit Arnhem destijds. En dit heette Stan the Gun Man. Ja, we kijken even naar de klok. Ja, we gaan er een eind aan breien. Want ik zie dat het gaat niet lang meer duren. En dan is het volgende programma weer aan de beurt. Dat is de muziekcocktail. Dat ga je zo dadelijk horen tussen 4 en 6. Dit was die weer, Rob de Brouwer, voor Radio Ideaal met de muzikale brouwerij. En dat doen we elke zaterdag tussen 2 en 4 met de beste 70s en 80s. De week van je zaterdagmiddag. Ja, vorige week was er Bert dus niet. Maar dat komt dat hij vanwege privéredenen heel snel weg moest. Wel even gezien, maar hij was er niet. Is hij er nu wel?
2: Bert! Hallo, Bert!
1: Ik ga zo even door de wand gaan, want... Volgende week weer een nieuwe editie. Maar wel eventjes de afscheidstune, want je mag weer even meezingen en meedoen. Komt-ie? Ja, hoppatee! Ja, pam, pam!
3: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes.

pam, pam. Ja, dan zitten we alweer op 8 augustus. Ik wens je een heel fijn weekend. Blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Zo dadelijk dus muziekcocktail tussen 4 en 6 met hele leuke muziek. We gaan eruit met een Engelse band uit de jaren 80. The Man Without Hats en The Safety Dance.

0: Buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Ties Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst.

0: duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuur.

0: moest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Zo, even lekker terug in de tijd naar het jaar 1969 alweer. Nummertje 17, toen de tijd stond hij in de Veronica Top 40. En nummertje 16 in de Radio 3, Hilversum 3, Top 30 moet ik zeggen. Welkom mensen, dit is het muziekprogramma De Muziekcocktail met ondertekende Bert Sammelink. En wat gezellig dat je er weer bij bent op deze warme zaterdagmiddag. Ik zal zo nog eens even kijken hoe warm precies, maar dat hoor je zo meteen wel. Collega Rob de Brouwer, bedankt voor de afgelopen gezelligheid. 2 uur, het was weer gezellig Rob. Op de radio. We zijn bij je tot aan 6 uur met de lekkerste muziek. En wat dacht je van deze die eraan komt? Ook zo'n grote hit uit de jaren 80, 1987. Nummertje 1 stond hier in de hitlijsten. En eens even kijken. Hij staat ook elk jaar al 21 jaar lang in de top 2000. Dit is muziek van Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: je hoort een lekkere meezingen van deze man, Robert Pater. Geboren in de Meppel, opgeroepen, groeit in Diever, Drenthe. En hij woont sinds 2011 in Raalte. Samen met zijn partner Dora Haverman, die zelf ook regelmatig een deuntje zingt. Ik ken ze eerlijk gezegd niet, maar eens even kijken wat voor muziek dat ze maakt. Tijd voor het volgende.
1: De muziekcocktail Weekendschijf.
0: Dat is inderdaad, daar is tijd voor de Weekendschijf. En dat is vandaag niemand minder dan, eens even kijken, Gerrit Schneider met het nummer Cubaanse Café. Gerrit Schneider, geboren op 11 juli 1999 in Den Haag. Hij groeit op in een warm gezin samen met zijn oudere zus. Zijn liefde voor de muziek begint vroeg. Op 9-jarige leeftijd krijgt hij een keyboard cadeau. Zonder lessen leert hij zichzelf spelen door nummers van YouTube na te spelen. Hij ontwikkelt zijn stijl volledig op gevoel en gehoor, zonder conservatorium of klassieke opleiding. Zijn eerste grote stap richting een zangcarrière volgt in de zomer van 2016. Zijn debuutoptreden was in Café Rustenburg in Den Haag. Het optreden slaat direct aan. Boekingen volgen snel en hij treedt op bij diverse evenementen, waaronder de artiestenparade. Hier is hij met de Weekendschijf, Gerrit Schneider en het Cubaanse Café.

groot hit, deze voor deze man, DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky. 1995 werd die uitgebracht. Stond op nummertje 3 in de top 40, stond er maar liefst 10 weken lang. Dat was de grootste happy hardcore hit van de jaren 90. Het is maar even dat je het weet. Daarvoor zat Marianne Rosenberg, geeft Bin Wie Doe, lekkere Duitsstalige muziek. En we draaien de muziek van Gerrit Snijder, onze weekendschijf, Cubaanse Café. Ook een lekker amazing nummertje. De volgende is een van Justin de Wild en Cheerio. Speciaal even voor Brigitte, die ook gezellig meeluistert. Luister gezellig mee, Brigitte. En tot straks.

0: Muziek van Roxy Dekker hoorde je, een superstar. Daarvoor zat Topic en Becky G met het nummer Papi. En daarvoor Justin de Wild met zijn grote hit Cheerio. Tijd voor het nieuws en daarvoor aangeschoven is Bjornke.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Bjorn Kummeling. Gemeente, politie en justitie hielden al dagen voor de districtsbekerfinale tussen voetbalvereniging Bennekom en Longa 30 op woensdag 13 mei in Didam rekening met mogelijke ongeregeldheden. Uit openbaar gemaakte documenten blijkt dat er signalen waren over de komst van Ajax-hooligans, vuurwerk en mogelijke vechtpartijen. Toch werd de situatie vooraf als beheersbaar beoordeeld en niet verder opgeschaald. Pas na het laatste fluitsignaal, toen de situatie uit de hand liep, werd een noodbevel afgegeven. Een officiële evaluatie moet uitwijzen of de afwegingen juist waren. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. Enkele dagen na de eerdere verwachting vaart de veerpont tussen Bronckhorst en Brummen nu echt niet meer. Waar woensdag nog

0: drie auto's mee konden. En donderdag 1 is het waterpeil nu zo ver gezakt dat de pont niet meer kan aanmeren. Pontbaas Dirk Weijers vertelde tegen de Gelderlander teleurgesteld te zijn dat varen niet meer mogelijk is. Hij verwacht ook niet dat de pont snel weer in de vaart is. Daarvoor moet het in het stroomgebied van de Rijn eerst gaan regenen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: De allerbeste slagerhits hoor je hier bij de Muziekcocktail met Bert Semmelink op Ideaal.

weer zo'n lekkere meezingen deze van Stef Enkel. De klok die tikt maar door en zo is het maar net natuurlijk. Daarvoor die grote hit van Loreen. En vorig jaar nummertje uit 2012 en stond nummertje 2 in de top 40. Eveneens nummer 2 in de single top 100. En hoe kan het ook anders, nummertje 2 in de mega top 50. 26 weken lang stond hij daar en het was een van de grootste hits wat betreft het Songfestival. Er is de muziekcocktail op Radio Ideaal, mensen, met ondertekende Bert Semmeling. Gezellig dat je er nog bij bent. 27 graden is het hier in Zelhem rond de studio en lekker zonnig. Zometeen na het nieuws van 5 uur zijn we bij je terug met de 2 uur de muziekcocktail. Weer boordevol lekkere hits. We hebben deze nog van Al Meixner en Alex en de Sun Kiss Polka. En zometeen nog muziek van Anita Hofman, maar dat is zometeen. Tot na 5 uur.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En, werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare.

jaren aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte

0: Afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: De muziekcocktail.
1: Muziekcocktail.
0: Jouw ideale cocktail om het weekend mee te beginnen.
2: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ibiza.
1: Ja, gezellig dat je erbij bent na 5 uur met ondertekende Bert Semmelink, het programma De Muziekcocktail. Je hoort de muziek van de Fingerboys, grote hits uit 1999. Stond maar liefst, eens even kijken, 24 weken lang in de hitlijsten en waarvan 3 weken op nummer 1. En dat is The Fingerboys, We're Going to Ibiza. Tot 6 uur zijn we erbij met de lekkerste hits. Zometeen rond 5:30 hebben we de agendaberichten voor je. Maar eerst gaan we luisteren naar lekkere muziek. En dat doen we met deze van ABBA en Gimme, Gimme, Gimme.

Duitsstalige muziek, zoals je dat regelmatig hoort hier in het programma op Radio Ideaal. De muziekcocktail. André Markhoes en Summer Feeling. Nou, dat kan prima met de temperaturen van rond de 27 graden. Daarvoor zat Yves Beerders met zijn nieuwe single. Misschien is het tijd. Ja, waarvoor tijd is. Misschien voor een lekker drankje buiten op terras met een fijn muziekje erbij. Van Ideaal natuurlijk. En daarvoor zat muziek van ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. Een nummertje uit 1979. Stond nummertje 2 in de top 40. We gaan nog eens een keer terug in de tijd. We doen dat met deze band Boney M. At the Rivers of Babylon.

Ah, lekker nummertje deze van Chris Cross Amsterdam weer. Samen met Louisa Sonza en Willie William en Me Oh My. Daarvoor zat Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En we draaien de muziek van Boney M, The Rivers of Babylon. Tijd voor onze agenda. Nou, laten we even beginnen met het programma wat zometeen na 6 uur begint. Dat is het programma Focus op Radio Ideaal met collega Gerry Evers. Tussen 6 en 8 uur. Vanavond in Focus wordt er uitgebreid stilgestaan bij het jubileum van de Filmweide. Rond 7:30 zal dat ongeveer zijn. Gerry Evers gaat daarover in gesprek. En dit en meer vanavond in het programma Focus, dus na 6 uur. En uiteraard zit er ook weer een heleboel lekkere muziek in dat programma. Laten we even kijken wat we nog meer voor je hebben. Streekmuseum Smedekink laat verleden herleven tijdens het jaarlijkse Oostfeest. Ook dit jaar wordt het Oosten van de Rogge, zoals het vroeger gebeurde, weer uitbundig gevierd bij Streekmuseum Smedekink. Excuus. Het Oostfeest vindt plaats morgen tussen 11:30 en 5:30. Het erf van Smedekink en het Roggeland er tegenover staat dan weer bol van de folklore en nostalgie. Dit jaar komt alles maar één keer aan bod, dus wie het allemaal wil zien, dient wel om 1 uur op het land tegenover de Smedekink aanwezig te zijn. En ook het werk van de binders en binsters, het binden van de halmen tot garven en het maken van de schoven, dat wordt gedemonstreerd. Als het tijd is voor de pauze, brengt de boerin koffie en pannenkoeken op het land, die door de maaiers en de binders en binsters te plekken zittend op de grond wordt gedronken en gegeten. Op het erf van het museum vindt het dorsen met een nostalgische dorsmolen plaats. En later in de middag dan wordt het Olde Wief en dat is het met lijsterbessen versierde laatste extra grote garve van het Roggeland op feestelijke wijze

van het land gehaald. Begeleid door een harmonica-speler, de Myers en de Winders en Winsters. En terwijl deze genieten van een welverdiende borrel, wordt het verhaal van het Olde Wief nog eens verteld. En ook aan de inwendige mensen is gedacht, er worden wafels, hamburgers gebakken, er is boerenijs en er zijn diverse drankjes verkrijgbaar. Voor de kinderen is er gratis een ranja. De intro is 6 euro pp en kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding van een volwassene hebben gratis toegang. Ronstaal die kondigde een extra zomerconcert aan in Laren. Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Ronstaal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt morgen plaats in het Cultuurhuis, het Kruispunt in Laren, Gelderland. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Annie Song van John Denver. En dat zijn afgewisseld met eigen composities. Als nummers zoals Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Het concert begint om 4 uur 's middags. Reserveren voor het zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch. Nou, tot zover deze agenda even mensen. Hebben we nog even een overzichtje van de programmering op Ideaal. Tussen 6 en 8 uur 's morgens ochtendfloren. Tussen 8 en 10 dit en dat van alles wat met Bjorn, Jesper, Jeroen en Jeannette. Tussen 10 en 12 hits bij de koffie met Hugo Heideman of Johnny Reinsen. Tussen 12 en 2 middagpoppery met Martin Bloemendaal. Tussen 2 en 6 de muzikale brouwerij met Rob de Brouwer. Tussen 4 en 6 ondergetekende Bert Semmelink met de muziekcocktail, een lekkere cocktail aan hits. Tussen 6 en 8 uur Ideaal Focus met Gerry Evers, boordevol lekkere muziek en wat items. En tussen 8 en 12 lekker de beentjes van de vloer met de zaterdagavondparty. De zondag, dat is vanaf 6 uur morgens tot 9 uur ochtendgloren. Van 9 tot 11 Gouden Groeven met Casper, Ronald, Hugo of Martin. Tussen 11 en 12 Laat Maar Eens Heuren. Tussen 12 en 2 Veur in de Middag. Tussen 2 en 4 Non-Stop Muziek op Ideaal. Tussen 4 en 6 De Swing in de Middag met Bettine Hermans. Tussen 6 en 7 8 uur Totaal, het informatieprogramma. En tussen 7 en 8 uur is er Tussenuur met Casper Zalmink. Ook weer met lekkere muziek. En dan van 8 tot 10 Sterk Zondagswerk met René Regelink. En daarin natuurlijk weer het spelletje Raad Waar Die Staat. En dan vanaf 10 uur is het weer tijd voor lekkere muziek. Tot 12 uur met de Ideaal Jukebox. Nou, dat gezegd hebben we een lekkere muziek. Dat gaan we weer draaien. Duitsstalig zoals je dat gewend bent hier in het programma. Tot 6 uur zijn we nog bij je. En dit is muziek van Fantasy. Doe ich lieb dich.

Prachtig nummer deze van Bryan Adams. Everything I do it for you. Een grote hit wereldwijd. Maar liefst 15 miljoen exemplaren van verkocht van dit nummer. En stond nummer 1 in de top 40 in Nederland. Stond daar 11 weken lang in. Daarvoor zat Gigi D'Agostino. Dat is een grote hit. L'amour toujours. En we draaiden Fantasy. Doe ik liebe dich. Dat is lekkere amazing muziek. Hele zalige muziek van Dean Saunders. En ik wil niet dat je gaat. Speciaal even voor collega Hans Hendrik. Hans, gezellig dat je meeluistert. Deze is voor jou.

Ja, die nummers lijken steeds korter tegenwoordig. Dat was de Kastler Roer Spatzen en de taak met Maria. Mensen, we gaan afscheid van je nemen, want het is bijna tijd voor collega Gerry Evers. Hij staat hier al naast me te trappelen, heeft er veel zin aan. Na 6 uur met het programma Focus, uiteraard weer boordevol, lekkere muziek en natuurlijk wat items. Ondergetekend is de volgende week zaterdag weer tussen, ik moet even denken, tussen 4 en 6. Met het programma De Muziekcocktail. Voor nu een goed weekend en veel luisterplezier zometeen bij de collega's op Ideaal.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis.

gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied

Het weer, veel zon, maar ook wel bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vreugdeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Dit programma wordt u aangeboden door... Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

Een hele goede avond. Welkom op deze 1 augustus 2026. Dit is weer een nieuwe editie van Focus op Radio Ideaal. Jouw radiostation, maar dat weet je natuurlijk al lang. Twee uurtjes lang praten we hierbij over wat er leeft in de regio met muziek, verhalen en ook weer gasten in de studio. Vanavond hebben we twee mooie onderwerpen. In ieder geval live in de studio, het Bronkhorster Jam. En daar spreken we mee met Timo Woers. En dat is een muzikaal evenement, een soort... Ja, hoe noem je het? Hoe noem je het? Hoe noem je het? Gewoon lekker jammen met muzikanten op een podium en heerlijk muziek maken. Daar gaat het eigenlijk om. In ieder geval Timo Woers, hij is de gast in de studio straks en daar praten we met hem over het evenement, de plannen, de sfeer en alles wat je dit jaar kunt verwachten. Verder is er binnenkort weer, nou weet ik niet precies de datum uit mijn hoofd, maar daar hoor je vanavond wel een aantal keer langskomen, denk ik, de Filmweide. En Arjan Berendsen, hij is te gast en komt vertellen over de editie, de films, de beleving en waarom de Filmweide zo'n vast zomerfavoriet is in de Achterhoek geworden.

Ik had hem nog even gauw opgezocht. Maar de filmweide is 7 en 8 augustus. Oeh, dat is volgende week al. En dat is dan in Zelhem. En 14 en 15 augustus in Toldijk. Toldiek. Voor Intimie onder ons. Kijk alvast voor meer informatie op www.filmweide.nl. Kun je alles vinden. Zoals gezegd, Arjan Berendsen, hij is straks te gast. En ja, we gaan natuurlijk tussendoor fijne muziek draaien. Een fijne mix van alles en nog wat. Nederlandse pop, internationale rock, singer-songwriter. Nou ja, je kunt zo gek niet bedenken of het komt wel langs. Ik had, trouwens zijn we net begonnen met het nummer Driver's Seat van Sniff and the Tears. En we gaan nu lekker live. We gaan live naar het Concert at Sea in 2015 overigens. En met het nummer Blauw. Maar luisteren, fijn dat je luistert naar Focus.

You Too, Streets of Dreams. En dat allemaal in focus op Radio Ideaal. Dat weet je elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Spraakmakende radio, maar ook hele fijne muziek natuurlijk. Dat was er ook eentje. Ja, het was al eerder aangekondigd. We gaan straks praten met Timo Woers over het Bronkoster Jam evenement. En in grote lijnen is dat iets, en daar gaat hij natuurlijk veel meer over vertellen. Is dat eigenlijk als muzikant kun je daarvoor aanmelden en dan wordt het een jam sessie. Op 15 november is dat trouwens. Dus je kunt alvast even op de website van hun kijken. En dat is op thedudesband.nl en dan Bronkoster Jam. Maar dat vind je dan vanzelf wel. Ja, mocht je daar belangstelling voor hebben, dan is het de moeite waard om je daarvoor op te geven. Ik was vanochtend even voor Radio en TV Ideaal op fotoshoot. En dan was dat niet een officiële shoot, maar gewoon een reportage maken van een voetbalwedstrijd van de Graafschap tegen Excelsior. Nou, Excelsior, de Graafschap is natuurlijk, die zit in de keukenkampen divisie. Dus de eerste divisie of zoiets. En Excelsior is natuurlijk een eredivisionist uit Rotterdam. En nou, in het begin zag het er best wel aardig uit. De Graafschap, die, het was trouwens overigens een bomvol sportpark. Ja, heel veel mensen. In ieder geval rond de lijnen. Dit was de laatste voorbereiding, oefenwedstrijd van de Graafschap. En daarmee is hun voorbereiding afgesloten met een ruime nederlaag trouwens op het veld van ZSC 20. Want daar voetbalden ze vanochtend. 1-5

Ja, dus dat is een duidelijke uitslag, ondanks het teleurstellende resultaat. Heerst er bij Clint Leemans, en dat is dan volgens mij weer de aanvoerder, toch een goed gevoel over de voorbereiding. En ja, de uitslag staat gewoon niet lekker en iedereen denkt nu de Graafschap 1-5 verloren. Die zijn er niet klaar voor. En dat is dan weer wat Leemans zegt. Maar ze moeten aanstaande weekend tegen Helmond Sport. En dat is de eerste tegenstander van de competitie. En toch heeft de Graafschap er een goed gevoel aan overgehouden. Dus, nou ja, dat is maar even dat je het weet. En het was wel leuk. Het was wel gezellig. We gaan verder met een nummer van Novastar. Dat is trouwens een live Studio 2 versie in Londen. Hebben ze dat gemaakt. En de titel is Wrong.

Amy MacDonald met Mr. Rock'n'Roll, een live versie. Ja, Amy MacDonald, natuurlijk het nummer Mr. Rock'n'Roll is een heel bekend nummer. Van het album This Is The Life, wat ze in 2007 heeft uitgebracht. Ja, de doorbraak was haar was de eerste grote hit in Europa. Het bereikte de top 20 in meerdere Europese landen. En het album This Is The Life werd een mega succes. En vooral in Duitsland en Zwitserland. En het Verenigd Koninkrijk natuurlijk, Engeland. Het nummer werd veel gebruikt in radio, intro's en tv-programma's door de herkenbare, energieke akoestische sound. Alleen dat al wou ik alleen maar even zeggen over dit geweldige nummer. Je luistert naar Focus elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Gewoon spraakmakende radio. Fijne muziek. Zeker weten. En leuke onderwerpen. Leuke gasten. En die hebben we straks in het tweede uur. Overigens, dit is een nummer Crazy. En dat is Knarls Barkley, CeeLo Green en Danger Mouse.

Ja, die was Buckers met Nothing Really Matters. Wat hij ooit eens een keer heeft gedaan met ja, de beste singer-songwriters of iets dergelijks. In zo'n programma was dat. Ik vond het wel een verrassend wat hij eigenlijk deed. Je luistert naar Focus elke zaterdag tussen 6 en 8. Spraakmakende radio, maar ook fijne muziek en gezellige gasten. Want die hebben we vanavond ook weer. Daar gaan we straks in de tweede uur mee praten. We gaan dit eerste uur nog even wat muziek draaien. Dit is Coldplay met het nummer Magic.

traditionele muziek. Simply Red. Met stars, zoals gezegd. En dat ja, elke zaterdagavond, zoals je weet, Focus. En we hebben vaak gasten in.

interviews, items, onderwerpen. En mocht je een keer wat hebben, dan kun je een mailtje sturen naar focus@radioideaal.nl. Dan pakken we dat mailtje op, nemen contact met je op en kijken wanneer we je in kunnen plannen voor een gesprekje in de studio. En dat kan over van alles gaan. Nou, niet helemaal over van alles, maar wel over evenementen die je organiseert, optredens die je hebt, goede doelen die je doet of iets organiseert of zo. Dat kan allemaal in dit programma. En daar heb je toch wat extra aandacht krijg je dan, zeg maar, in, ja, voor jouw evenement. Zoals gezegd, tweede uur, dan hebben we wat gasten. We gaan het namelijk hebben over het Bronkhorster Jam gebeuren, zo heet dat. En over de filmweide, wat even later weer in Zelm plaatsvindt. Allemaal leuk om te horen, dus blijf zeker luisteren. Dit zijn de Golden Earring met een live versie van Another 45 Miles uit 2019.

0: Ed Sheeran met Eyes Closed. Ja, we schieten al aardig op naar de klok van zevenen op het landelijk nieuws. Maar we hebben nog even wat tijd om wat plaatjes te draaien. Dit is Harry Styles met As It Was.
1: Come on, Harry.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden.

0: Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: Kings of Leon, dat was het nummer waar we het tweede uur mee starten. Welkom bij het tweede uur en waar we gaan het over hebben. We hebben een mooie gast in de studio. Ik moet even mijn computer aanzetten. Ja, is inmiddels weer geregeld.
1: Ja, ben ik zo mooi, hè?
0: Ja, je bent een mooie gast. Ja, en een leuke en gezellige gast. Timo Woers, dat is degene die je hoort achter de microfoon. Want we gaan ons eerste gesprek van vanavond gaan we voeren. In november staat er een nieuw te gebeuren in Bronkhorst. Op 15 november, moet ik dat zeggen, vindt de tweede editie van de Bronkhorstse Jam plaats. Het is geen festival of geen vaste line-up of zo, maar een open jam-sessie waar muzikanten uit de hele regio samen kunnen komen om te spelen, te improviseren en elkaar muzikaal te ontmoeten. De organisatie is momenteel volop bezig en we hebben te gast in de studio Timo Woers. Hij is de organisatie, misschien met nog wat meer mensen, maar daar horen we wel over het van het Bronkhorster Jam Festival. Timo, welkom in Focus.
1: Hoi, goeiedag Gerry.
0: Fijn dat je bent, man.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, het is volgens mij hebben elkaar vorig jaar een keer getroffen of zo.
1: We hebben het hier vorig jaar zeker ook weer over gehad. Ja,
0: ja, daar hebben we het over gehad. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen van zo'n jaar, waar blijft zo'n jaar? Het gaat zo snel om.
1: Gaat heel snel voorbij.
0: Dus ja, we hebben elkaar erover gesproken. Je was mooi op tijd hier, dus we hebben al allerlei dingen doorgesproken. Nou, dan wil ik toch nog even terugkomen op één.

0: dingetje, want je maakt ook Duitse muziek.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Sinds kort. Nou, dat vond ik toch wel een nieuwtje.
1: Leuk dat je dat onthouden hebt. Ja.
0: Nou ja, dat is een nieuwtje eigenlijk. En ik ben altijd wel een beetje van de nieuwtjes en zo. Maar vertel eens, wat doe je daarmee nou?
1: Ja, dat heet Die Hengeloer Spatzen, heet dat. En dat is een driemans bandje met Mark Oldenhaven en Tarik Wiegers. Even ook trouwens mede-organisatoren van de Bronkhorst Jam met nog een paar anderen. En hebben we vorig jaar zijn we dat begonnen in Duitsland. En dat sloeg wel lekker aan. Dachten we, ja, dat kunnen we in Nederland ook wel gaan doen. En dus ja, 3 kwartier lang gewoon Duitse hits achter elkaar in medleys.
0: Maar wat was het idee om daarmee te beginnen? Is dat ergens van buitenaf komen aanwaaien? Of had een van jullie gewoon het idee, zeg maar?
1: Ja, dat is eigenlijk niet eens ons idee. Het komt eigenlijk van André Oldenhaven af.
0: Van André zelfs?
1: Ja. Okay. Wij zijn alle drie muzikanten. En we spelen ook allemaal bij Concordia, de muziekvereniging uit Hengelo. En we zouden vorig jaar gingen we naar Heijerode, Turingen in Duitsland. Ook met de EMM erbij, de schutterij. En ze zijn trouwens dit jaar ook weer in Nederland geweest. Want de EMM bestaat dit jaar 75 jaar. Dus ze waren ook allemaal hier in Nederland. En wij gaan dus nu volgende week weer terug naar Heijerode. En eigenlijk is dat daar ontstaan van... ga eens een keer met z'n drieën bij elkaar zitten, maak eens een beetje muziek. Jullie zijn toch hier. En ja, dat sloeg wel aan. En toen dachten we, ja, dat kunnen we in Nederland ook wel gaan doen.
0: En zo is het gekomen?
1: Ja, zo is het gekomen.
0: Ja, op de Keienbergse kermis al gespeeld en zo. Was dat de eerste officiële optreden of zo?
1: Nee, we hadden er al wel een paar meer gedaan. Oh, ja. In Boldiek hebben we opgetreden in Zelm. En ja, nu bij Keienborg. En we hebben bij de Zwaan gespeeld. En ja, Rudy is altijd wel in voor dat soort dingen. Dus dat is altijd wel leuk.
0: Tuurlijk, ja. Hey, en als mensen wat informatie... is er ergens wat te vinden van jullie of zo?
1: Ja, we hebben wel een Facebookpagina. Dus daar kun je naartoe. Die Hengeloer Spatzen. Ja.
0: Oké, nou zoek daarop, dan kun je dat vinden. Even terug naar het. Ja, Flying Feathers trouwens, daar zit je ook nog in, hè?
1: Ja, daar kun je het ook nog over hebben, ja.
0: Nou, ook nog even kort. Van hoe staat het daar? Wat was het ook weer voor soort band? Voor onze luisteraars even.
1: Ja, we spelen een beetje country, southern. Ja, meer southern rock vibe heeft het. Ja, Engelstalige nummers. Voor een kwart wel zelfgeschreven nummers in het repertoire staan.
0: Okay,
1: ja. Ja, spelen we aanvullend mee programma. We bestaan nu uit een vijfmansformatie. En ja, dat gaat ook mooi.
0: Ook nog aan de weg timmeren daarmee. Want ook wel optredens en zo. En binnenkort nog ergens. Mensen misschien kunnen kijken, komen.
1: Er staat nog wel wat in de picture, maar daar kan ik niet veel over zeggen. Maar
0: nee.
1: We zijn daarnaast nog wel ook nummers aan het schrijven nu. Zo in de vakantieperiode. Dus er komen ook misschien nog weer nieuwe nummers aan. En ja, die gaan misschien weer de studio in. Dus daar zijn we mee bezig.
0: Nou, dan vind ik toch dat we een afspraak moeten maken van als er wat uit is, dan dat wij wel een beetje een primeur mogen hebben, toch?
1: Ja, maar die krijgen jullie altijd, toch?
0: Oh ja, oké. Maar die afspraak staat dan.
1: Nou, daar hebben we dat bij deze afgesproken.
0: Oké, Timo. We gaan het even over wat anders hebben. En dat is de Bronkhorst Jam. Ik had net al een korte introductie gedaan. Maar kun je ons even uitleggen, althans voor de luisteraars. Wat is dat eigenlijk, het Bronkhorst Jam? Ik kan me niet bij voorstellen. Dus dat weet ik. Samenspelen met andere muzikanten die je misschien niet kent. Andere allerlei instrumenten. Nou ja, daar kan ik me niet bij voorstellen. Maar hoe gaat het in zijn werk? Wat betekent het voor jullie?
1: Ja, kijk, Bronkhorst Jam heeft net een iets andere insteek dan een normale jam avond of middag of sessie. Bronkhorst Jam is eigenlijk ingezet met dat we vooraf aanmelden. Dus muzikanten melden zich vooraf aan. Die geven nummers op die ze leuk lijken om te spelen. En daar maken we een hele lijst van. En dan komt er een periode die gaat nu beginnen. Is dat mensen zich aan kunnen melden bij die nummers. En zo maken we eigenlijk een soort van gelegenheidsbandjes. Ja, en dan ga je thuis een beetje repeteren. Want we doen eigenlijk niet aan repeteren. En dan die middag stap je voor het eerst met elkaar het podium op. En dan ga je die nummers spelen.
0: Oké, dus de voorbereiding vindt thuis plaats. Want je weet welke nummers er gespeeld moeten worden.
1: Ja.
0: En je kunt je ook opgeven voor een bepaald nummer of een aantal nummers.
1: Ja, je geeft eerst een aantal nummers op jouw voorkeuren, welke jij superleuk vindt om te gaan spelen. En die lijst die maken we nu dan compleet met elkaar. Dat wordt een hele waslijst van nummers. Ik hoop gewoon 100 nummers bij elkaar te hebben. En dan bij die nummers gaan mensen zich aanmelden. En daaruit ontstaan dan bandjes.
0: En daar komen we zo op terug, aanmelden. We gaan nog even terug naar zeg maar de eerste editie, 2025. Was de eerste editie. Ik las al ergens in een blad,

0: weet niet meer precies.
1: Over de contact misschien?
0: Ja, zoiets of zo. Maar dat is gewoon heel groot succes geweest vorig jaar. Kun je er iets over vertellen? Hoe was het vorig jaar?
1: Ja, het was gewoon helemaal vol in de kroeg. We doen dat dan bij Café de Zwaan. En genoeg muzikanten waren er. We hadden toen ongeveer 30 deelnemers die meededen aan de Broncos de Jam. En kwalitatief gewoon, kwam er gewoon hele mooie, goede muziek uit. En iedereen vol enthousiasme van dit is echt superleuk. En we willen dit graag dat jullie dit nog een keer gaan doen.
0: Overigens stond er in het Achterhoek Nieuws trouwens.
1: Ook nog.
0: Ja. Nee, maar en hoeveel muzikanten waren er vorig jaar, zeg maar?
1: Ja, ongeveer 30 deelnemers waren er vorig jaar, ja.
0: Dat is toch een groot aantal deelnemers.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat dan zien? Ik heb me voorbereid. Ik kom dan met mijn gitaartje binnenlopen. En ik zeg, nou, hier ben ik. En voor die nummers heb ik me aangemeld. En dan?
1: Ja, je komt binnen en dan word je ontvangen door ons. En Patrick Garrissen gaat, als het goed is, de middag weer lekker aan elkaar praten.
0: Okay.
1: En we komen van tevoren even allemaal bij elkaar van hoe gaan we deze middag doorlopen? Waar sta je? Zijn er nog mensen uitgevallen? Moeten we nog wat met elkaar wat extra invullen? En we hebben een plek voor de instrumenten, want iedereen neemt met al zijn eigen instrumenten mee. Gitaren en basgitaren, dat soort dingen worden allemaal zelf meegenomen. Dus er staat nogal wat aan gitaren dan in het café. En drums zou ik zelf wel voor zorgen, die komt goed. Die zet ik er wel neer.
0: Okay.
1: En,
0: want jij bent zelf drummer.
1: Ik ben zelf drummer, dat komt goed.
0: Dus dat is wel verantwoord dat jij je drumstel daar neerzet. En we gaan zo even een plaatje draaien tussendoor. Kun je thuis even een kopje koffie halen of een glaasje water of zo. Maar niet te ver weglopen, als mis je wat. Wat wou ik nou ook weer vragen? Die nummers die waar je voor aanmeldt, hè? Hoe verdeel je dan de muzikanten? Ja, het lijkt me zo complex om dat te organiseren. Misschien valt dat wel heel erg mee hoor. Maar...
1: Ja, daar hebben we dus heel lang over zitten dubben voor. Hoe je dat nou het simpelst mogelijk en het makkelijkst mogelijk voor iedereen en ook zeker voor de organisatie. Want je moet er ook niet te veel werk aan hebben. Hoe je dat het makkelijkste en snelste kan doen. En dat is eigenlijk gewoon alles digitaal houden. Excel-sheetje. En daar staan de nummers op de lijst. En iedereen, die lijst die delen wij onder de deelnemers. En je zet je naam achter, met je instrument zet je je naam achter het nummer. En als het nummertje compleet is met muzikanten, dan gaat hij door naar de setlijst. En dan komt hij die middag, gaat hij dan gespeeld worden.
0: Okay. En de setlijst, wie stelt die samen? Dat doen jullie?
1: Dat doet de organisatie, ja.
0: Oké. Okay. Dus jullie, en hoe gaat dat dan? Is dat een strijd met elkaar? En waar kies je uit? Stijlen, muziek en dat soort dingen? En hoe moeilijk is dat?
1: Het is eigenlijk geen strijd. Nee, het is alleen even organisatorisch altijd goed opletten. Dat is het eigenlijk. Zorgen dat je bijvoorbeeld drummers wat meer achter elkaar zet. Dat de drummer wat langer kan blijven zitten. Zodat de doorlooptijd gewoon wat sneller is. Zodat je gewoon veel nummers kan spelen. Dat is eigenlijk het voornaamste.
0: Ja. En als je het over de stijlmuziek hebt. Wat voor muziek wordt er zo gespeeld?
1: Ja. Er komt echt van alles door elkaar. Komt er verlangens. Van metal tot aan Hollandse hits. Tot Achterhoekse nummers. Zeg. Alles komt voorbij.
0: Ja. Geweldig. Nou, dat is wel mooi. Maar jullie bepalen dat als organisatie.
1: Ja.
0: We gaan even een liedje draaien. Een nummer draaien. En dat is van De Wolf. En het is Half of Your Life. Love, moet ik zeggen. We zijn zo weer terug.

0: Dit was De Wolf met het nummer Half of Your Life. We zijn aan het praten over leuke dingen natuurlijk. Bronkhorster Jam, dat is het onderwerp. En Timo Woers, hij is een van de organisatoren. Hey, Timo, wie zit er nog meer in de organisatie?
1: Ja, mijn broer Menno zit erbij. Ook van het eerste uur van Undercover, die oude band waar ik toen in speelde. Tarek, Mark en ik. En Rudy Jansen van de Zwaan is een beetje de aanjager van dit geheel.
0: Oké.
1: Okay. Hij vindt het gewoon heel mooi dat dit georganiseerd wordt. En dat doen wij graag aan mee.
0: Ja, ja, want je had het vorig jaar over zo'n 30 muzikanten. Hoe zijn de opgaves tot nu toe?
1: Ja, we zitten nu op 39. Dus dat is alweer een stuk meer.
0: Oké, ja. Hey, en wat levert die muzikanten het op? Buiten dat het supergezellig is en lekker muziek maken met andere muzikanten en zo. Waarom zou je je op moeten geven? Even in jouw eigen woorden, zeg maar.
1: Ja, ten eerste heb je gewoon echt een superleuke middag met medemuzikanten. Hè? Wanneer kun je nou eens met andere muzikanten samen lekker muziek maken dan je eigen band? Dus het brengt vernieuwing, brengt creativiteit met zich mee en... Ik zeg altijd, de Flying Feathers is ook ooit ontstaan tijdens een jam sessie. En er ontstaan ook gewoon nieuwe bandjes uit. Dus misschien komen er naar 15 november wel weer nieuwe formaties tot stand.
0: Ik denk dat het ook niet verkeerd is voor de regio. Hè? Toch muzikanten weer bij elkaar brengen en dat soort dingen. Als je het over een stukje PR hebt, hè, van de social media kanaal. Waar kunnen we zeg maar dit vinden op internet?
1: Ja, als je je nog wil aanmelden, dat kan nog steeds. En dan ga je gewoon lekker naar Facebook toe. En dan zoek je in die zoekbalk op naar Bronkhorster Jam. En dan vind je ons evenement wel. En daar staan wel wat linkjes om je aan te melden. En dan kun je leuk meedoen. Ja.
0: Ik was even aan het kijken naar de pagina. Trouwens wel leuk opgezet, zie ik zo. Met een flesje of zo. Wat is het?
1: Het is een potje.

0: potje jam.
1: Een potje jam.
0: Yes.
1: Ja. Een jam sessie, ja. Mooi ja. bedacht, wat dat betreft. Ik was even aan het kijken met die inschrijving. Want, maar ben je nou ook nog, zijn jullie nog op zoek naar specifieke muzikanten die een bepaald instrument spelen? Of mailt je maar gewoon aan en we kijken wel.
0: Je kunt alles spelen wat je wil. Je neemt je muziekinstrument mee. Wij zorgen voor de backline en voor de drums en voor de versterkers. En wij hebben ook een DI voor je toetsen als dat nodig is. Dus alles kan aangesloten worden.
1: Ja, want de locatie hebben we daar nog niet eens zozeer over gehad. Want
0: nee.
1: Doe dat maar. Nou, dat mogen we ook even melden natuurlijk.
0: Ja, want ik zei een van die aanjagers wie dit fantastisch vindt dat dit georganiseerd wordt. Dat is Rudy Jansen van Café de Zwaan. En van hem kwam ook eigenlijk het idee vorig jaar om dit weer te gaan doen, want daarvoor deden we voor de corona deden we plankenkoorts jam sessie. Dat was een echte jam. En hij zei van jullie moeten weer wat gaan doen. Dat is leuk. En vandaar dat we dit nu voor de tweede keer organiseren bij Café de Zwaan in Hengelo.
1: Ja, want muzikanten is één, hè, die daar naartoe gaan en lekker muziek gaan maken of zo. Maar hoe zit het dan met het publiek? Hoe was dat vorig jaar?
0: Ja, dat komt eigenlijk doordat je zoveel muzikanten hebt, hè, neemt iedereen wel wat mensen mee. Dus zo'n kroeg is zo gevuld. En ja, dan is die lekker druk en gezellig.
1: Doe je zelf ook mee of zijn jullie in de organisatie niet
0: wij doen
1: alleen maar organiseren?
0: Nee, we doen zelf ook mee natuurlijk. Dat is het mooiste.
1: Ja, muziek maken, dat blijf je doen natuurlijk. Ik zat even op het inschrijfformulier te kijken, maar er staat dus bij van, nou ja, wat je op moet geven. Je voor- en achternaam, nou dat lijkt me duidelijk. Het e-mailadres, ook met een sterretje, is verplicht. Dan je telefoon, mobielnummer, want je gaat ze bellen.
0: Ja, we hebben dit jaar ook bedacht van, we maken een appgroep met alle muzikanten die zich aanmelden.
1: Oh ja.
0: En als je erin wil zitten, zit je erin, wil je er niet in, dan ga je er gewoon lekker weer uit. Maar iedereen blijft er toch leuk in zitten. En zo heb je toch een hele grote, leuke, nieuwe appgroep.
1: Ja, nou moet je ook verplicht opgeven welk instrument je speelt.
0: Ja, dat is wel handig.
1: Dat lijkt me ook wel handig, ja. Maar anders krijg je al, want je kunt opgeven voor drums, gitaar, basgitaar of zang of anders. Ja. Dus ik met mijn dwarsfluit kan ook wel...
0: ja, geen probleem, geen probleem. Ik ben benieuwd welke nummers dat dan zijn. Maar,
1: Ja, ik ook hoor. Nou ja, misschien wel van de Golden Earring of zo. Ja. Be Back Home of whatever. En dan is nog de vraag. Heb je podiumervaring? Hoeft natuurlijk niet, staat erachter.
0: Nee, we zijn heel laagdrempelig. Dus ja. Doe je voor de eerste keer muziek maken? Of heb je geen bandje? Of zit je thuis een beetje op de zolderkamer te pingelen? Dan ben je ook gewoon welkom. En kun je gewoon lekker meedoen.
1: Ja. Heb je nog wat tijd in beschikbaar? Want het is dan op 15 november. Hoe laat begint dat? Het is even zondagmiddag, hè?
0: Ja, zondagmiddag. Ja, qua tijd. Ik denk dat we ongeveer net zoals vorig jaar rond 3 uur beginnen. Maar dat hangt een beetje af van het aantal deelnemers. Dus als het aantal deelnemers nog verder groeit, ja, dan moeten we daar organisatorisch nog een beetje de mouw aan vastknopen hoe dat allemaal gaat lopen.
1: Ja, wat zijn de kosten?
0: Voor de muzikant, hè?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: €0. En ja, ze krijgen ook nog een drankje of twee, ja.
1: Ik vraag het gewoon voor de duidelijkheid. Ik wist al van dat gaat niks kosten natuurlijk. Maar voor alle duidelijkheid. Timo, zijn er nog dingen die je per se moet melden, wilt melden? Ik weet niet, zijn we nog wat vergeten? Of heb je het meeste gezegd?
0: Ja, ik heb het meeste denk ik wel gezegd. Ik denk, meld je gewoon, nu het nog kan, meld je lekker aan. En we gaan binnenkort die lijst maken. En
1: daar dan, was nog even de vraag trouwens, hoeveel aanmeldingen kun je kwijt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hebben we er niet eens over nagedacht.
1: Oké, mensen, ik zou zeggen, snel inschrijven, nu kan het allemaal nog.
0: Ja, precies.
1: Ja, nee, maar oké, er is niet echt een max, maar goed.
0: Ja, het is gewoon heel erg leuk dat je ook weer ziet in de aanmeldingen dat heel veel bekende gezichten van vorig jaar ook weer meedoen. Maar dat er nu ook allemaal weer nieuwe mensen bij zijn. Mensen zitten elkaar enthousiast te maken van waarom meld jij je ook niet aan en waarom doe jij niet mee? Dus vandaar ook denk ik die extra aanmeldingen die erbij zijn gekomen. Dat maakt het leuk.
1: Ja. Nou, hartstikke mooi. Timo, dankjewel dat je er was. Als we dan alles gezegd hebbende, alles door hebben genomen. Bronkhorst Jam, het is 15 november wordt dat georganiseerd. En je kunt je daar nog voor opgeven. Dus kijk op de media en geef je daarvoor op.
0: Ja.
1: Mooi initiatief, Timo. Hartstikke goed.
0: Dankjewel, Gerrie, dat ik langs mag komen.
1: Zeker weten. We gaan verder met een nummer even draaien. En dan gaan we zo naar de volgende gast. Dit is Saturday van 21 Pilots.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: The War on Drugs. Dat was het nummer waar we draaien. I don't live here anymore. Je luistert naar Focus op Radio Ideaal. En we gaan naar ons tweede item vanavond. De zomer in de Achterhoek is niet compleet zonder een avond filmweide. De buitenbioscoop waar sfeer, film en beleving samenkomen. Elk jaar weten weer honderden bezoekers de weg te vinden naar dat veld. Velden moet ik zeggen. Dat grote scherm en die unieke openluchtzetting. Want daar hebben we het dan wel over. Ook dit jaar is er weer een nieuwe editie die aangekondigd is met een film, met films die passen in deze zomer. Bij de regio en typisch filmwijde beleving, want daar hebben we het over. We gaan daarover praten met Arjan Bjernsen, de drijvende kracht, samen met nog iemand, maar dat mag hij zo even vertellen, achter de filmwijde. Arjan, welkom in Focus.
1: Dankjewel dat ik mocht komen.
0: Ja, klopt de aankondiging een beetje?
1: Jazeker, ja, ja. Ja, Bram van der Kolk, dat is dan de bedenker van het verhaal. Dus die is de brandstichter, hoe je dat noemen wilt.
0: Oh ja.
1: 7 jaar geleden in Toldijk begonnen met de stichting Flophouse. En dit jaar wordt de 5e editie, dus een jubileum editie hier in Zelhem.
0: Ja, en daar gaan we het in ieder geval even over hebben. Fijn dat je bent. We hadden net in de aankondiging ook al even van... het is gezellig in het dorp en het is zomers en...
1: Het bruist.
0: En, maar dat is de bedoeling met de filmwijde de komende volgende week ook, hè?
1: Ja, ja, dat hopen we wel. Dan mooi weer, het ziet er goed uit. Dus. En de ticketverkoop gaat goed, de reacties zijn goed. Dus,
0: Kun je ons even iets vertellen zeg maar over de datums waar het plaatsvindt en de tijden, dat soort dingen?
1: 7 en 8 augustus is het in Zelhem aan de Kroezekampweg bij de distilleerderij. En de wei

0: Het opent om 7:30. De films beginnen allemaal om 9:00. En aan 14 en 15 augustus is het in Toldijk achter Flophouse. Ook dezelfde tijden. Wij open 7:30. Film begint om 9:00.
1: Oké, ja. Dat is het schema, zeg maar. Ja. En even over een stukje terug historie. Van hoe is dit evenement eigenlijk zo ontstaan?
0: Bij Flophouse hebben ze met een paar mensen gedacht van als we nou zo'n projectie buiten zetten, bij hun achter op het veldje. En zien hoeveel mensen erop afkomen. En dat is wel redelijk gelukt. Dus het jaar daarop hebben ze nog een keer gedaan. Toen werd het wat groter. Toen ben ik er geweest als gast met de ijskoelkar. Toen kreeg ik daar zo'n inspiratie van dat ik de jongens een paar dagen later geemaild heb van kunnen we dat niet in Zelhem doen? Nou, dat kon. Dus het jaar erop in Zelhem gedaan. Groots aangekleed, groots uitgepakt. Een hele grote gok genomen. Moet ik er wel bij zeggen. Maar het pakte grandioos uit. Het was gewoon twee gezellige, berenmooie avonden. Bloedheet, dat wel met opbouwen en zo. Het was bijna niet te doen. Maar wat de eerste film was Grease. Nou ja, en daar staan een paar dagen ervoor. Lieve Newton John overlijdt. En de zon gaat onder en de maan komt op. Dan komt alles bij elkaar en dan...
1: Ja,
0: magisch.
1: Ja. Uniek, ja. Magisch, wat je zegt. Nou, je zegt het is bijna niet te doen, maar met hoeveel vrijwilligers en hoeveel mensen organiseren jullie dit?
0: Nou, als ik nou alleen in Zelhem kijk, want daar staan mijn pakje aan, om even zo te zeggen. Ik toevallig eergisteren even zitten tellen, ze al met zo'n beetje 27 mensen die een klein beetje of heel druk ermee zijn.
1: Ja. Want het is ook in de sfeer van, ja, nou ja, toch wel, zeg maar, moet ik zeggen, jaren 70, jaren 60, retro, een beetje dat idee. Zeg maar, zo heb je het ook, zeg maar, zo is het ook bedoeld.
0: Ja, zo is het ook bedoeld. Ik ken natuurlijk als hobby nog een beetje retro oude campingmeuk, noem ik dat altijd.
1: Ja.
0: Dus een beetje de hand gelopen, verslaving nu met stoeltjes kopen. Ik heb het toch van de week nog een stuk of 7 bijgehaald. En we bouwen wat tentjes erop. Iemand staat er ook
1: met
0: oldtimer en zo. En als je een patatje koopt of je poffertjes, dan krijg je ook al een retro campingbotje. Dan is ook de bedoeling dat je afloop bij de wastafel afgeeft of meehelpt afwassen, dat mag ook. Dit jaar doen we dat met de koffie ook. Die gaan ook in ouderwetse koffiebekers. Dus zo minder mogelijk, weinig mogelijk ook afval, maar ook een beetje voor de sfeer. Mensen vinden het allemaal gezellig. Ik heb zelfs klanten die zeggen, in de winkel dan, die zeggen van, maar niet uit, wij draaien, die komt toch wel.
1: Ja.
0: Die komen gewoon voor de sfeer.
1: Die komen gewoon voor de sfeer. Ja. En zeg maar alles eromheen. Hè? Want wat je zegt, campingmeuken en dat soort dingen. Want ik zag ook dat je weer wat dingen vervangen hebt. Of zo. Doeken of zo, van stoelen of zo.
0: Ja, weet je, elke avond zakt er gemiddeld 1 persoon door een stoel. Dus dan, dan is dat wel eens dat er aan het eind van de rit weer wat stoelen gerepareerd moesten worden. Nou, en dan met die avonden met Toldijk erbij hebben we van dit jaar een stuk of 10 of zo weer kunnen repareren, ja.
1: Heel veel vrijwilligers werken eraan, zeg maar, om er iets moois neer te zetten. En je bent altijd een beetje afhankelijk van het weer, denk ik. Maar heel veel edities was het gewoon geweldig. Je hebt net al één genoemd.
0: Ja.
1: Maar vorig jaar ook was het ook geweldig. Hoe bepaal je, zeg maar, de films? Hoe doen jullie dat? Is daar een commissie voor of kies je die zelf uit?
0: Nou, ik opper dan bij ons in de familie-app een paar dingetjes die voorbij komen. Maar dit jaar was eigenlijk de keus redelijk snel gemaakt. Want ik zag dat de licentierechten voor Bruce Springsteen te krijgen waren. Althans, te betalen natuurlijk. En toen heb ik gelijk gezegd van, nou, die film wil ik draaien. En er zit dan geschiedenis achter, maar daar vertel ik misschien zaterdag weer over.
1: Oké.
0: Maar omdat die film pas uit is, betaal je meer. Als je 5 jaar weg met zo'n film, dan kun je voor veel lagere rechten die film mag je dan draaien.
1: Mm-hmm.
0: En Mamma Mia is eigenlijk aangegeven in Toldijk. Want die hadden best een hele goede ticketverkoop. Maar die hebben hem toen door regen geannuleerd. En die hadden nu een andere filmkeuze gemaakt. Dus zijn wij Mamma Mia erbij genomen. En dat het toch een jubileumeditie is, weer een beetje luchtig muzikaal houden.
1: Ja. Maar is wel specifiek, zeg maar, een muzikale filmkeuze, zeg maar.
0: Ja.
1: En ook voor Toldijk?
0: Dit weekend wel. Toldijk zit dan met Cruella, is zo'n Disney film.
1: Dus met die hondjes, toch?
0: Ja. Ja, verhaal achter de hondjes, of dan een verhaal eromheen. Daar kom ik zo dan wel op.
1: Ja.
0: En dan Johnny Cash hebben ze dan op zaterdagavond.
1: Oké, okay,
0: ja.
1: Oh, dat is ook wel mooi. Die keuze, zeg maar, die was snel gemaakt in de familie-app en dat soort dingen. Want nog even, zeg maar, hoe werkt dat dan, de licentie gaat aanvragen? Is daar een organisatie voor waarbij je aanmeldt van, nou, wij willen de film verder gaan doen en willen die en die films gaan draaien? Ja. En dan krijg je de licentie uit ervoor betaald.
0: Ja, uit ervoor betaald krijg je de licentie. Als het regent, krijg je geld weer terug. Maar je wordt wel geacht ervoor te betalen. Ja. Er zijn al wat strikte regels aan. Dus er zijn nog wel een paar dingetjes waar je op moet letten met dit gebeuren. Ja.
1: Okay.
0: Als ze krijgen nog een naheffing en dan moet je nog...
1: Ja, Arjan, ik stel voor dat we even een plaatje tussendoor draaien. Kun je thuis, zoals gezegd, even een kopje koffie halen. Maar loop niet te ver weg, want anders mis je dat plaatje. We hebben Bruce Springsteen uitgezocht. Goh, wat een toeval is dat dan.
0: Een toeval, hè?
1: Glory Days, dat is de titel. Die vond je wel geschikt ervoor, dus die gaan we nu even draaien.

0: Bruce Springsteen met zijn Glory Days. En dat allemaal in het kader van de komende filmweide. Arjan Berendsen is de gast in de studio om daarover te praten. Arjan, we hadden het net al even over, zeg maar, een beetje de organisatie en hoe jullie dit allemaal opgezet hebben. Maar de films inhoudelijk, hè? Want er draaien dus vier films.
1: Ja.
0: Op twee verschillende data's, of vier verschillende data's moet ik zeggen. En kun je ons daar even doorheen leiden van welke films er zo al draaien?
1: Ja, komende vrijdag beginnen we met Mamma Mia. Dat is een soort musical film met heel veel ABBA-muziek. Echt van begin tot eind ABBA, ABBA, ABBA. Zonzee met romantiek en dat bouwen we heel mooi op. En als je binnenkomt, dan stap je gelijk het Griekse eiland op. Je krijgt een geurtje en een bloemetje. Je wordt op de foto gezet. Je krijgt een mooi aandenken mee. En dan is de hele avond gewoon meer dansen, meer zingen. Net wat je zelf wilt. Je mag achterin blijven zitten en denken, laat ze maar gaan.
0: Dus
1: maar je mag ook gewoon vooraan. Er is een calculatie gemaakt dat er iets meer mensen door de stoelen zullen zakken. Maar we hebben genoeg reserve, dus daar gaan we vrolijk voor door.
0: Oké. Okay.

0: Wel, ja, er is ook heel veel animo voor, dus ja. En dan hebben we op zaterdag 8 augustus Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere, de film die vorig jaar in de bioscoop draaide. Het gaat ook over zijn struggling toen hij het eerste album uitgebracht had en zijn tweede album Nebraska,
1: ja.
0: Dat hij daar dus niet meer erg goed uitkwam. Ik noem het ook wel eens een beetje het Adele effect. Dus heel graag liedjes schrijven, in de studio zingen, maar dan plankenkoorts hebben. En dan dat hele traject, dat komt er ook een beetje in die film naar voren. En omdat we een jubileum hebben, hebben we in het voorprogramma, en dat vind ik wel mooi dat de band kan zeggen, als je een voorprogramma gaan hebben gestaan van Bruce Springsteen, komt Pop Jan Dory met de jaren 80 muziek.
1: Oké. Okay.
0: En dan de week erop pakken we het hele caravaantje op, dan gaan we 14 augustus naar Toldijk. Dan draait dan de Disney film van Cruella. Dat is dan het achtergrondverhaal van de bekende Disney schurk. Met ook veel moorden, muziek, het tikkeltje kwaad, voor alles eigenlijk een beetje erbij. En je wordt opgeroepen eigenlijk een beetje een opvallend outfit aan te trekken, zodat je ook een beetje in de film thuis past. Dan 15 augustus, de zaterdag, Walk the Line, het levensverhaal over de legendarische Johnny Cash en Junie Carter, met muziek, liefde, verslaving als rode draad. En ook deze avond wordt er geopend door Pop Jan Dory. Ja, en zo hebben we eigenlijk 4 schitterende titels op een rijtje.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Dat, want zoals gezegd, die keuze was snel gemaakt. Maar hoe gaat het in Toldijk dan? Is dat ook een bepaalde keuze of thema? Hoe is daar de keuze gemaakt?
0: Nou, dat gooien ze ook in de groep. Want ze hebben daar ook een appgroep van de filmweide. En dan doet iedereen zijn suggestie. En dan gaan ze daar gewoon op afstemmen. Waar hun inschatten ook waar een animo voor is, wat het publiek voorkomt en wat gezellig en leuk is.
1: Meeste stemmen gelden.
0: Ik mag het hopen.
1: En waar een beetje gangbaar is aan, ja. Aan films natuurlijk. Arjan, je had net al, de kaartverkoop loopt heel goed. Hoeveel plekken kun je kwijt? Is het op een gegeven moment vol? Of,
0: nou, ik zeg altijd, ik kom ook de bank zal uit de kamer trekken. En ik zal zorgen dat er plek is.
1: Dus, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nee, maar dus dat is geen probleem. Ik bedoel, de kaartverkoop blijft gewoon doorgaan.
0: Ja, of we moeten echt de spuug uit de ui lopen. Het moet natuurlijk ook wel voor de horecatentjes die we hebben te overzien zijn. En het moet ook wel allemaal verantwoord gaan. Maar,
1: een beetje met veiligheid en zo.
0: Veiligheid. En, ja, en ook dat iedereen natuurlijk wel een plekje kan zien. Je kan wel zeggen, net als ik wel ooit in een stadion zat bij een concert van Lauroso Pozzini. En ik heb haar gewoon als een speldenknop over het podium zien lopen. Ja, dan kun je zeggen, ik ben erbij geweest. Maar je wil ook wel de film kunnen zien natuurlijk. Dus,
1: Ja. Nou, zeg maar, kun je gewoon één... Waar kun je trouwens een kaart kopen?
0: Hoe werkt dat? Filmweide.nl.
1: Oké.
0: Okay. Alles via de website.
1: Via de website, ja. Filmweide.nl. En kun je ook zeg maar een soort passepartout? Of dat je zegt van nou, ik wil...
0: Daar heb ik niet over nagedacht.
1: Nee, oké. Okay, ik stel een vraag die je eigenlijk niet, wanneer je niet zo op gerekend had. Ik kan me voorstellen, want volgens mij was dat vorig jaar ook wel, dat mensen gewoon 2 avonden gaan.
0: Ja. Nee, ik heb mensen die zeggen, het lopen s'avonds weg van hartstikke leuk en tot morgen. Dan denk ik, nou, dan zullen ze morgen wel in de winkel komen of komen ze in het dorp tegen. Wanneer de volgende avond zitten ze weer tussen. Dus,
1: oké. Okay. Ja. Arjan, hebben we nog iets te melden? We zijn bijna door de tijd heen, zie ik. Wil je nog wat kwijt?
0: Nee, ik zou zeggen, wacht niet tot laat. Het weer ziet er goed uit. We hebben wel afgesproken dat we alleen aflasten of opschuiven, hoe noemen we dat, als erg heel slecht weer is. Voor een buitje van 2 mm kun je de boel niet gaan opschuiven. En je bent afhankelijk van alle vrijwilligers en alles eromheen en alle kosten die je gemaakt hebt. Dus de weer ziet er goed uit. Piet Paulusma stuurt altijd nog een gaatje in de wolken tussen ons toe. Dus de zon zal schijnen. En ik zou zeggen, boek tijdig. Dus ik koop tijdig je tickets. Ja.
1: Oké, okay. Dankjewel dat je er was. We sluiten dit gesprekje af met Johnny Cash. Ring of Fire, had ik maar even opgezocht.
0: Hartstikke mooi.
1: Dus mooi dat je er was en heel veel plezier volgende week.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

Dit was de Focus editie van deze zaterdag, de 1 augustus 2026. We hadden natuurlijk weer een paar leuke onderwerpen. Bronkhorsten Jam, daar hebben we over gesproken. En natuurlijk de filmweide die aanstaand weekend in Zelhem is. En de week daarop in Toldiep. Arjen Berendsen was de gast. Mocht jij nou denken van, goh, ik heb in Focus, wil ik ook wel eens een keer iets vertellen over een evenement of een activiteit of het goede doel of van alles wat je zo doet, dan ben je van harte welkom in dit programma. Stuur dan even een mailtje naar focus@radioideaal.nl. Wij pakken dat dan op vanuit de redactie, nemen contact met je op en kijken wanneer we je in kunnen plannen. En uiteraard kun je altijd weer informatie vinden op onze website www.radioideaal.nl. Nieuwsberichtjes, agendaberichtjes en zo, allemaal wat er te doen is in de regio. Altijd wel leuk om te lezen. Zoals gezegd, volgende week 8 augustus, dan ben ik er weer. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Gerry Evers. Ik wens je een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl

0: meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZT 20, daar wil je bij horen.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
1: Radio Ideaal.
2: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken, moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Flemming Sampers met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort.

gestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de twee piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden na

dat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. En begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.